0: Doe je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

I know I walked away and cried. I got dreams to remember.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde?

0: Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de...

0: Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

geluisterd naar de stemmen in mijn hoofd. Ze kwamen als vanzelf, ik heb ze allemaal geloofd. Ze waren er altijd al,

0: out of love.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging,

0: Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
10: Bo. De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
5: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
4: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden.

0: alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Bo.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
11: Welkom bij Nieuwsboulevard. Eén keer in de 6 jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid, vooral op de langere termijn. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. Straks meerdere sprekers hierover. Hoog bezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noordwijkerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. Basisschool De Toermerlijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar daarboven komen woningen. En dat laatste vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
10: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
11: De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, Welzijn Teiling en de gemeentetijding heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teilingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teilingen, de gemeente Teilingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren.

Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden. Het CDA Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg wil dat de gemeente meer werk maakt van voorzieningen voor de paardensport. Het CDA heeft vragen gesteld over de huisvesting van de burchtruiters en de staat van ruiterpaden. Volgens het CDA is er ondanks eerdere vragen, uit 2022, nog geen vaste oplossing voor de burchtruiters. De vereniging wil uitbreiden op de huidige locatie. Het CDA vraagt welke mogelijkheden het college hiervoor ziet en wanneer er duidelijkheid komt. En ook zouden sommige ruiterpaden door hoog gras en achterstallig onderhoud slecht begaanbaar zijn.

0: één keer in de 6 jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld, vooral voor de lange termijn. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. In het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag 3 betrokkenen te gast zoetwater-expert Marjolein Mens, Maarten Prins van de Greenport Duin en Bollenstreek en bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout. Pennings reageert op de conclusie dat er over 20 jaar geen bollenteelt meer is.
1: Nou, ik vond het ook wel weer een, dat heb ik al eerder gezegd, een boute uitspraak. En we snappen wel de Delta-commissaris dat het een goede wake-up call geweest is. En we bestrijden ook niet zijn uitlatingen. En daar willen we wel graag om meewerken. Maar we vonden het wel een beetje. Je sluit nooit een sector uit. En ik vat wel een beetje het gevoel dat we gisteren gelijk het putje ingingen. En daar vind ik niet, daar ben ik niet zo blij mee.
2: Ja, of Maarten Prins heeft hij gewoon het reële scenario geschetst. Dat er geen houden aan is.
3: Nou, het is wat Simon zegt. Het is een goede wake-up call. Dit is overigens ook al eerder genoemd.
2: Wake-up call voor wat?
3: Nou ja, om in beweging te gaan komen. Het Algemeenraadschap van Rijnland heeft het ook al eerder aangekondigd. En inderdaad, ik denk dat het zo is, als je met elkaar niks doet en gaat toekijken, ja, dan woon je over 20 jaar in een museum en zien er hele andere teelten uit. Ja. Maar het goede nieuws is, dit is al eerder onderkend en we zijn er inmiddels ook aan begonnen om hier in kaart te gaan brengen waar dit dan precies over gaat.
4: Ja.
3: En dan is de volgende vraag, wat kan je eraan doen?
2: Ja, nou dat komt later wel in het gesprek. Ja. Marjolein Mens, eerst zoetwater-expert. Eerst eens eventjes, wat is er aan de hand? Verzilting, zoetwater, geen bollen meer? Neem mij eens mee.
5: Ja, de berekeningen en scenario's die geven aan dat er vooral langs de kuststrook door zeespiegelstijging steeds meer verzilting uit de bodem, zeg maar, opkomt in de sloten. En dat betekent dus dat heel veel gebieden te maken krijgen in de toekomst.
2: Het zoutwater rukt op vanuit de kust landinwaarts.
5: Via de ondergrond. Dus ja. Het zoute water zit eigenlijk in het diepe grondwater. Ja. En door de drukverschil komt dat omhoog. En dat merk je als eerste in de sloten dicht langs de kust.
2: Ja.
5: En dat is eigenlijk in de hele kuststrook. Dus ook van Zeeland tot en met Groningen.
2: Ja, ja. En bent u ook zo somber zoals de Delta-commissaris? Dat hij zegt over 20 jaar is dus de bollenteelt niet meer mogelijk?
5: Ik denk dat de Delta-commissaris een boodschap heeft van het waterbeheer kan niet alles meer oplossen. En dat de Bollenstreek eigenlijk gebruikt wordt als illustratie van de veranderingen die ons te wachten staan. En dat we het niet alleen maar meer moeten zoeken in het waterbeheer lost het wel op, maar dat we ook die landgebruiksveranderingen moeten gaan onderzoeken.
2: Ja, want ik neem toch aan, het is eigenlijk een vraag voor jullie alle drie, maar goed, Maarten Prins, u houdt zich bezig met de innovatie. Dit kan toch niet als een verrassing komen dat hij dit zegt bijna, denk ik, als je dagelijks in die sector bezig
3: Klopt,
2: bent.
3: Klopt, dit komt niet als een verrassing. Ik werk nu 4 jaar in de Duin- en Bollenstreek en toen ik 4 jaar geleden begon, toen werd hierover gesproken en inmiddels zijn we inderdaad zover. En daar heeft deze droge zomer overigens ook aan bijgedragen. Jongens, we gaan aan de slag. Dus er zijn inmiddels ook programma's. Er is morgen nog geen probleem, laat ik het zo zeggen. Maar je moet wel met elkaar aan de slag om het inzichtelijk te gaan krijgen. Ja. Wat gebeurt er nu precies en waar? Ja. En aan welke knoppen kan je draaien?
2: Ja, en Simon Pennings, bollenteler, merkt u al iets van die verandering? Of merk je daar in de praktijk helemaal niks van?
1: Nee, nog niet. We hebben natuurlijk wel een hele moeilijke zomer gehad. En dat kwam ook wel min of meer dat we eigenlijk tekort gebufferd hadden, zeg maar, in het begin van de zomer.
2: Tekort gebufferd?
1: Nou, zoetwater bufferen.
2: Oh ja.
1: En die droogte bleef eigenlijk maar aanhouden. We hebben bijna gewoon 4 maanden of 3 maanden niet echt de regen gehad. Dus ja, dat zag je natuurlijk al in andere waterschappen ook al vond dat plaats. En hier in de Bollenstreek hebben we dat ook gehad. Dat
2: maar goed, dit gaat specifiek over dat zout water wat er omhoog komt. Maar daar merkt u eigenlijk niks van.
1: Daar merken we helemaal niks van. Nee.
2: Nee. Nee. Gelooft u het wel dan, wat zo'n Delta-commissaris zegt?
1: Nou, ik weet wel dat er in die onderlagen zitten ook dikke kleilagen. En dus ja, dat ik denk nog niet 1, 2, 3 dat er doorheen gaat.
2: Nee.
1: Dus klei houdt dat altijd wel goed tegen. Hè? En dat weten we uit bodemonderzoek ook. Dus Ik heb maar daar twijfels over. Maar laat me graag bijpraten over dit punt.
2: Nou ja, mevrouw Mens, misschien kunt u buurman wat wijzer maken. Is het echt zo erg als die voorstelt? Of houdt zo'n kleilaag dat tegen?
5: Ja, volgens mij hebben we goede modellen die ook die kleilagen meenemen, zeg maar, in de berekeningen. Mm-hmm. En het is toch echt wat die aangeven.
2: Ja.
5: Dat de concentraties in de sloten echt hoog gaan worden.
2: En waar leidt dat dan toe? Waar zorgt dat voor? Niet alleen bij de bollenteelt, maar gewoon even de hele landschap meenemend.
5: Ja, je zou er eigenlijk een kaart van kunnen maken, maar het is dus afhankelijk van hoe de ondergrond in elkaar zit en de afstand tot de zee. Ja. Maar of het tot een probleem leidt, is natuurlijk afhankelijk van welke gewassen er geteeld worden, welk landgebruik daar plaatsvindt.
2: Maar bijvoorbeeld bestaande natuur, gaat die ook echt veranderen daardoor?
5: Ik denk dat er ook plekken zijn waar de natuur zich zal moeten aanpassen aan de zoutere condities.
2: Ja. Ja. En moet de mens zich ook gaan aanpassen aan die veranderingen, denkt u? Oftewel, moeten de bollentelers zich ook echt gaan aanpassen?
5: Wij zijn eigenlijk grofweg drie mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toekomst. Dat is faciliteren, zoals ze dat noemen. Dus het echte, het natuurlijke denken van de Nederlander. Het water beheren, kan water aanvoeren en op de juiste plekken krijgen. Ja. Nou, dat is eindig, want het water is op een gegeven moment gewoon op. De tweede optie is het accommoderen, zoals ze dat noemen. Dus het aanpassen van de teelten, het aanpassen van het meer lokaal, zeg maar, de maatregelen treffen om meer water op te slaan, te bufferen, te hergebruiken. En als derde het echt transformeren. En wat wij proberen te doen is dat ook in de tijd te plaatsen. Dus dat we aangeven van wanneer kun je nog toe met faciliteren. Nou, dat houdt voor de Bollenstreek bijvoorbeeld tussen 2040 en 2060 houdt dat op met de huidige inrichting. Maar de overstap naar accommoderen en alle maatregelen die daarbij horen, zou nog het knikpunt verder naar achter kunnen schuiven. En het is denk ik heel belangrijk dat we dat soort dingen goed in kaart brengen en met elkaar aan tafel in de gebieden bespreken. En dat doen we dus ook samen met provincie Zuid-Holland.
2: Ja, of aan deze tafel, Maarten Prins. Welke van die drie opties zegt u van, nou, daar moeten we op inzetten. Dit moeten we gaan doen.
3: Nou ja, inderdaad, je noemt het al, accommoderen. Dus we gaan in de komende tijd meten, samen met Salta, een organisatie die metingen gaat verrichten. Hè? Ja. Dus de modellen zeggen iets, maar wat zien we nu daadwerkelijk in de streek? Waar gaat dit gebeuren? Mm-hmm. Zien we daar ontwikkelingen in? Mm-hmm. Hoe groot is dit probleem? En inderdaad, dan ga je de scenario's op loslaten. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Ja. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is ons handelingsperspectief? Wat kun je doen met andere teeltsystemen? We telen nu in de grond. Je zou soms ook zelfs buiten of los van de grond kunnen telen.
2: Los van de grond kunnen telen?
3: Ja, een heel leuk voorbeeld. Een aantal jaren geleden, dat ken je denk ik ook nog, dat project Bollencoaster, zijn hyacinten geteeld in gootjes. En dat is technisch is dat prima te doen. Dan heb je dus ook heel gericht, kan je voeding geven, water geven, noem het allemaal maar op. Dat was totaal niet rendabel. En in die gootjes, nou, plastic is natuurlijk ook niet goed voor het milieu. Nee. Dus het is puur vingeroefening geweest. We kunnen dit. Dan zou je zelfs in Den Haag hyacinten kunnen telen. Maar voorlopig gaan we dat nog niet doen. En dus is ook de vraag, met dit soort scenario's, wat gaan we uiteindelijk doen? Kan je resistentere tulpenrassen hebben die beter tegen zout kunnen?
2: Hoe kan dat, denk je?
3: Gaan we uiteindelijk lamsoort telen in de Bollenstreek? Of gaan we naar een ander teeltsysteem toe?
2: Ja, en als u die vraag eens moet beantwoorden, want ik zoek natuurlijk een beetje waar het meest reële toekomst is.
3: Ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat we echt de komende tijd dat gaan zien. Het zou mij niet verbazen als je inderdaad op de langere termijn gaat zien dat op bepaalde plekken, bepaalde teelten op de huidige manier sowieso dan niet meer kunnen. En dan kom je inderdaad op de vraag, andere gewassen, andere teeltmethoden. Wat kan je nog meer doen?
0: Andries Middag van Greenport Duinen en Bollenstreek was dat de laatste spreker. We moeten dus naar andere gewassen. Straks de reactie van Simon Pennings daarop.

0: Voor de plaat hoorde u het eerste gedeelte van een discussie over de Delta-commissaris die een toekomstbeeld heeft geschetst waar de Bollenstreek niet zo goed in uitkomt. Vanwege verzilting kan de bollenteelt in gevaar komen. Andries Middag zei voor de plaat dat we misschien moeten denken aan andere gewassen. U hoort bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout met een reactie op die stelling.
1: Ik ga liever dat rapport nog eens een keer goed van de Delta-commissaris bestuderen en dat goed analyseren. En ik denk dat wel de belangrijkste boodschap is om goed met elkaar in gesprek te blijven en naar die oplossingen te zoeken. Want wat Maarten aangeeft, dat vind ik wel, nou, dat is wel een beetje houtje-touwtje werk eigenlijk. Dat is voor mij wel erg moeilijk. Dus,
2: maar wat vindt u precies houtje-touwtje werk dan?
1: Nou ja, om dat in bakjes en een leiding te telen en een gootje te telen, dat is allemaal. Ja, dat is echt wel een beetje op dit moment nog zeker ver van mijn bedshow.
2: Ja, maar er zitten ook twee mensen naast u die toch ook wel enig verstand van zaken hebben volgens mij. Die toch schetsen dat het niet meer wordt zoals het was of zoals het is.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar het is voor ons ook gewoon. Wij hadden dit ook niet in dit tijdstermijn gezien dat het zo snel zou gebeuren eigenlijk.
2: Ja. Het is een beetje overdonderd, heeft het.
1: Overdonderd ook. Maar wij denken ook wel, als je ziet wat er tegenwoordig mogelijk is met echte innovaties, dan zeg ik wel, ja, we hebben dan ook de tijd mee. Mm-hmm, mm-hmm. Dus we zullen daar ook wat in moeten zoeken,
3: zeker.
1: En daar heb ik toch ook wel vertrouwen in. Ik heb al meer gezegd van, nou, dat gaat ons nooit lukken. En binnen een jaar, twee jaar is het eigenlijk gelukt, dan is het uitvoerbaar.
2: Ja. Komt luisteraar Willem is geraakt, zegt hij, door het nieuws over de bedreigingen voor de bollenteelt. Hij reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt, ik pleit voor stevig watermanagement. Laten we de tulpen redden met zoet wateropslag, zuinige irrigatie en sterkere rassen. We moeten voorkomen dat onze nationale bloem een museumstuk wordt. Nou, dat bent u wel eens, denk ik, meneer Pennings.
1: Ja, dat ben ik zeker.
2: Maar Marjolein Mens, zoetwater-expert. Ja, er wordt hoop gesproken over water. We gaan misschien een toekomst tegemoet waarin we keuzes moeten maken wat we nog wel schoon water geven en wat niet. Is dit, de bloementeelt, ook onderdeel van die discussie eigenlijk?
4: Ja, zeker. Dus we zien dat we in de toekomst gewoon minder water beschikbaar hebben dan alle watervraagjes bij elkaar.
2: Ja.
4: Als je dit op de standaard manier gaat proberen op te lossen met doorspoelen, dan krijg je, dan gaan we gewoon niet redden. Dus er zullen echt andere oplossingen moeten komen. En daar moeten we met elkaar goed onderzoek naar doen. En ook goed kijken naar de maatschappelijke kosten en baten daarvan.
2: En waar zit de bollenteelt in de hiërarchie of in de belangrijkheid van waar we zoet water aan moeten geven?
4: Dat is niet aan mij om die prioritering aan te brengen.
2: Maar u mag het gewoon vrij inbrengen hier. We willen als mens natuurlijk hebben ook water nodig, maar we willen ook andere dingen doen met water. Hoe belangrijk vinden we die bollenteelt dan? Is dat ook een vraag die speelt? Is dit meer een politieke vraag misschien? Of een investeringsvraag? Of?
4: Nou ja, dat is een vraag die er wel bij hoort. Dat zijn de keuzes inderdaad die we moeten maken. Waar willen we het zoete water wat we wel hebben? In welke gebieden en voor welke gebruik willen we dat reserveren?
3: Ja, dan is ook de vraag, is iemand een tulpenboer of een hyacinteboer of teler? Of wordt hij een waterboer? Dus heb je uiteindelijk ook een deel van je bedrijf, ben je daarmee bezig met waterberging? Wat doe je in een polder, een water overstort? Allemaal van dit soort zaken zou je met elkaar over na moeten denken.
2: Ja, maar
3: gastaanbouw is daar al wat verder in. Die hebben bassins en silo's. Dat is misschien ook een van de zaken waar je in de bollenteelt meer over na moet gaan denken.
2: Ja, of is dat dweilen met de kraan open? Is dat allemaal uitstel van executie?
3: Dat denk ik niet.
2: Oké. Nee. Simon Pennings?
1: Nou, ik vind dat je het ook breder moet trekken. Je hebt heel veel stakeholders. Je hebt industrieterreinen die zullen ook water moeten gaan bufferen. En wat ik net ook al zeg, dat bufferen is zo ontzettend belangrijk.
2: Ja.
1: En ik vind gewoon persoonlijk dat er gewoon heel veel water verkwist wordt, verspeeld wordt.
2: Aan?
1: Nou ja, gewoon wat gewoon met een hevige regenbui eigenlijk gewoon heel snel in zee ingaat. En we zijn natuurlijk in Zuid-Holland eigenlijk alleen maar alles aan het volbouwen en met wegen aan neerleggen. En alles verdwijnt zo in de straatkolk. En ja, dan. En wij, ik heb altijd gezegd, wij hebben altijd gezegd, als sector bufferen wij ook heel veel water. We hebben veel land.
2: Mm-hmm.
1: Dat duurt 4-5 dagen voordat dat water in de sloot ligt. En dat is met al die verharding die we in Zuid-Holland hebben... en nog met 200.000 woningen te bouwen, wordt het alleen maar erger. Dus dat is natuurlijk ook een van de eerste uitspraken van meneer Van der Zanden geweest. Die zei, nou, geen bollen, maar dan gaan we bouwen.
2: Wie is dat, meneer Van der Zanden?
1: Dat is de dijkgraaf van Hoogheemraadschap.
2: Ja.
1: Dus daar trekken we ook goed mee op, laat dat duidelijk zijn. Die hebben echt heel veel voor ons gedaan deze zomer. Maar zo'n uitspraak, ja, dat werkt niet. Want weet je, het is, dan ga je nog meer verharden en je gaat eigenlijk alles in het beton gieten. En dat is alleen maar sneller eigenlijk in het putje en daarna in zee.
2: Ja, ja. Maar als we dit dan allemaal meenemen, Maarten Prins, als u eens doorspoelt en de ogen dicht doet en 20 jaar in gedachten, 25 jaar doorspoelt, hoe ziet dat land er dan uit van Simon Pennings?
3: Ik denk dat je een combinatie gaat krijgen, dat je nog steeds dat open landschap zal hebben, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, want het is ja iconisch, je zegt het al. Ik denk dat we veel zuiniger weer met water omgaan. Hè? Precies wat je ook zegt, wateropslagsystemen. Dat we weerbaardere gewassen hebben. Misschien sommige dingen op andere plekken telen. En ik denk ook dat je ook als agrarische sector, juist omdat je zo'n grote grondbezitter bent, mm-hmm. ook een deel van de oplossing van vraagstukken kan zijn. Dat wordt vaak vergeten. Dus ben je probleemeigenaar? Of kan je er ook voor zorgen in de bredere welvaart om bij te dragen aan dit soort vraagstukken?
2: En wat moet Simon dan meer doen?
3: Nou, het begint in ieder geval met in beeld te krijgen, waar hebben we het over? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven? En dat kan Simon alleen doen. Maar ja, dat moet je veel breder bekijken. Dus dat moet je inderdaad, en jij zei het er net ook al, Marjolein, voor een streek bekijken. En iedere streek is daar uniek in. Ik zeg het ook wel eens anders. Die is eigenlijk nog niet aan de orde gekomen. We hebben het nu inderdaad over Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ja, op Texel, volledig omringd door zout water, worden ook gewassen geteeld. Dus blijkbaar kunnen we wel dingen.
2: Het kan.
3: Nou ja, ik zeg niet meteen dat de Texel-situatie hierop van toepassing is. Maar even ter illustratie, ik zie het nog niet zo somber in.
2: Ja. Simon Pennings, tot slot, u schetst het beeld van ja, ik heb het van mijn vader overgenomen en mijn dochters zijn daar ook enthousiast over. En uw neef zit erin. In hoeverre speelt dit emotioneel ook?
1: Nou ja, ik kwam me gisteravond wel echt aan, zoals hij dat zei. En dat persbericht ook.
2: De Delta-commissaris.
1: Ja, die Delta-commissaris. En ik vind, ja, dat was weer... Ja, wij laten ons gewoon niet in het putje schuiven. Dat gevoel kreeg ik wel. En wij trekken ook met provincie Zuid-Holland op.
2: Ja.
1: We trekken ook met de Hoogheemraadschap Rijnland goed op. We zijn bezig met de waterkalender om daar ook gewoon invulling aan te geven.
2: Ja.
1: Die provincie heeft ook echt een voortrekkersrol. En ja, en wij hebben altijd netjes onze waterschappen belasting betaald, zeg maar, de hele sector. Het is eigenlijk ook begonnen met agrariërs die dat Hoogheemraadschap allemaal opgezet hebben.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat het even niet, of dan is het even moeilijk. En dan gaan we, ja, nou, die bollen teelt maar weg. Nou, dat vond ik echt wel een beetje te kort door de bocht. En er is één ding, wij laten ons niet wegschuiven. Sorry, maar dat doen we niet.
2: Nou.
0: U hoort een discussie over de toekomst van de bollenteelt naar aanleiding van een rapport van de Delta-commissaris. Het was een discussie in het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo. Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Familiebedrijf Van Dam Fiets uit Noordwijkerhout heeft bij het 100-jarig bestaan het predicaat hofleverancier ontvangen. Commissaris van de Koning Wouter Kolff en burgemeester Bennett Snijders hebben de onderscheiding aan de familie Van Dam uitgereikt. Het bedrijf heeft sinds 1926 vanuit de Havenstraat een belangrijke rol in de lokale samenleving gespeeld. Inmiddels heeft vader Jan opvolgers in zijn zonen Joost en Thijs en zijn de derde en vierde generatie dus actief binnen de fietsenzaak. Een groot nest van Aziatische hoornaars is op landgoed Calorama in Noordwijk verwijderd nadat bewoners uit de Molenstraat het dier hebben gemeld. Een imker heeft de hoornaars gevolgd en zo het nest gevonden, 20 tot 30 meter hoog in een boom. Vier imkers hebben het nest met speciale apparatuur verwijderd. Bewoners hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om inwoners beter te informeren daarover. Schaakclub De Uil heeft tijdens de Hillegomse feestweek in Hillegom de jaarlijkse simultaanwedstrijd gehouden. De drie beste jeugdspelers hebben het opgenomen tegen in totaal 21 tegenstanders. Jasper Scherps is de enige geweest die simultaangever Moanus heeft verslagen, terwijl Stijn en Guus Zwart al hun tegenstanders hebben verslagen. Ook de senioren hebben later gespeeld. De club heeft aangekondigd maandag weer met de competitie en schaakopleiding te beginnen. En politie en brandweer kregen dinsdagavond een melding van brand bij een portiekwoning aan de Daliastraat in Noordwijk. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed naar de straat. Bij aankomst bleek een geparkeerde motor in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De motor raakte door de brand wel beschadigd. De politie vermoedt dat de motor in brand is gestoken. Mogelijk houdt de brand verband met eerdere problemen over de parkeerplek waar de motor stond.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar 10 minuten. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht, 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdagochtend is het eerst nog frisjes en een graad of 10. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden op de meeste plaatsen is het droog. Boven zee komen enkele buien voor en mogelijk trekt een enkele bui over het kustgebied. Bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 16 graden. Donderdagmiddag blijft het zo goed als droog. Mogelijk komt aan de kust nog een lichte bui voor. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden. En omdat er weinig wind staat, is het best aangenaam. Donderdagavond verandert er weinig. Het blijft overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 tot 14 graden. En de wind wordt zwak en zuidelijk. Aan zee staat nog een matige zuidwestenwind. En is het enkele graden zachter. Tot zover het weerbericht.

0: Hoogbezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noord-Eckerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar, het familiebedrijf, en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. En daar is Jan Van Dam natuurlijk blij mee.
1: Het is iets om super trots op te zijn. Dat klopt, het is een mijlpaal.
2: En dat zo hier in de winkel, met onwijs veel mensen om u heen. Hoe voelde dat voor u?
1: Heel erg warm en heel indrukwekkend.
2: U gaf ook een speech en daarin benadrukte u ook heel erg dat u het niet alleen doet, hè?
1: Nee, zeker niet alleen. Die kan je ook niet alleen. Dan moet je een heel goed team voor je om je heen hebben. En dat kan je alleen maar door de gezellige werksfeer te creëren en gezellig met elkaar te hebben.
2: Het predicaat hofleverancier, dat krijg je natuurlijk niet alleen voor een hele goede winkel en goede kwaliteit, maar ook vanwege de maatschappelijke inzet. En die werd ook heel erg benadrukt door de commissaris van de Koning en de burgemeester. Je bent zelfs reservist. Was u dat nou of is dat uw zoon?
1: Nee, reservist is mijn zoon. Ja. Ik heb zelf 30 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten.
2: Ja, ja.
1: Dus dat heb ik een hele lange periode volgehouden. En de laatste 4 jaar ben ik nog commandant geweest van brandweer Noord-Eckerhout.
2: Ja. Nou, ik hoorde ook de carnavalsvereniging, volgens mij uw andere zoon. Maar ook andere maatschappelijke activiteiten hier in Noord-Eckerhout, dat belangrijk is voor het bedrijf dat jullie je daarvoor inzetten.
1: Ja, wij zijn een Noord-Eckerhuisbedrijf en we steunen het Noord-Eckerhuisverenigingsleven. Net zoals de voetbal of de Sanctuary-festival, de carnavalsvereniging, de Oranjevereniging. Ja. Dat zijn allemaal Noord-Eckerhuisverenigingen die wij mijn hart toedragen en die we altijd zullen steunen.
2: Is dat nou ook een van de geheimen daarvan om een bedrijf zo lang runnende te houden?
1: Ja, ik denk dat het een beetje in mijn genen zit dat ik zo ben. Het gaat vanzelf. Ik ben een Noord-Eckerhouter en ik blijf een Noord-Eckerhouter. En ik ken Noord-Eckerhouter. Ik heb pas helaas, mijn vrouw is pas overleden en wij hebben een condolence gehad. Nou, het stond heel Noord-Eckerhout, kwam mij condoleren. Dat was zo hartverwarmend en bijzonder. Dat vanzelfsprekend geef je dat terug. En wat je geeft, krijg je ook terug, hè? Dat is gewoon zo. Als je mensen iets geeft dan liefde of warm hart, dan krijg je dat ook terug.
2: Nee, gelukkig is uw vrouw er toch nog een beetje bij. Ze was hier al, in ieder geval haar kaartje stond hier op de hoek van de toonbank. Voelt dat dan ook voor u alsof ze er dan toch nog een beetje bij is?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ze is nog steeds, zeker in ons hart, maar ook in dit bedrijf is ze aanwezig. Dus ze hebben hier jaren geholpen en gesteund en gewerkt en verzorgd. Ja, vergeet je die zomaar.
2: De ceremonie is achter de rug. Hoe gaat u het nou vanavond nog een beetje vieren?
1: Ik ga straks naar achteren toe, maar naar familie, vrienden, bekenden. En ik ga met hun allemaal gezellig nakletsen en genieten van deze prachtige mooie dag.

0: basisschool De Tourmalijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar erboven komen woningen. En dat laatste, die woningen, vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Ze spraken in tijdens de raadsvergadering. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: Nou, de inspreekster heeft zelf gezegd inderdaad van dat ze nog niet zomaar eens zijn met deze bebouwing. En vooral dat ze eigenlijk de rijdende trein wilden gaan stoppen. Hè. Dat was wat de inspreekster had ingesproken.
0: De procedure eigenlijk.
1: Voor de raadscommissie, exact. En er ligt onder een motie van de gemeenteraad van Hillegom van 2023... om te kijken naar, hè, dan moest het college dan gaan onderzoeken, dat hebben we dus gedaan... Of er woningbouw mogelijk was om combinatie met een nieuwe school neerzetten. Want er was dus wel behoefte, en dat zegt de medezeggenschapsraad zegt dat natuurlijk ook... Hè, er is wel behoefte aan een nieuwe school. Nou, gekeken inderdaad van wat is nou passend. Op deze locatie naast het park, het Elsboekerpark, is veel hoogbouw... en dat is best passend stedenbouwkundig... om daar ook woningbouw toe te voegen. Verkeerskundig zou dat ook moeten kunnen. En we hebben daar ook veelvuldig gesprekken gehad met STEC, de woningbouwcorporatie, en met ITK, en dat is de stichting die boven de Vrije School Tourmalijn hoort, het bestuur.
0: De koepel.
1: En de koepel, inderdaad. En de koepelorganisatie en STEC en de gemeente hebben met elkaar afgestemd dat we de intentie hebben om dit te gaan doen. Dus dat betekent woningbouw en een nieuwbouw van de school. Want Ithaca wil heel graag nieuwbouw van de school. En die vindt het een tot nu toe het project wel de stappen hoe we het doorlopen hebben. Elke keer hele kleine stapjes. Dus dat betekent die rijdende trein gaat heel langzaam en is nog steeds te stoppen. Is het zo dat Ithaca ook blij is en STEC ook. Dat we met elkaar zo'n project kunnen opstarten. En dat betekent inderdaad naar ons idee dat we woningbouw kunnen toevoegen. Want we hebben met z'n allen heel veel behoefte aan woningen. Maar tegelijkertijd ook, waar ook heel veel behoefte aan is, een nieuwe school neerzetten. En juist om STEC daarbij te betrekken als partner, en dat maar één partner te maken hebben inderdaad, is het ook niet zo dat een school in de VVE komt te zitten met allerlei eigenaren. Dat is dan de woningbouwcorporatie als enige. En ik denk dat we daar een heel mooi plan voor kunnen maken, want we zijn er nog niet. De gemeenteraad, we hebben vandaag in het college vastgesteld het raadsvoorstel voor, die komt nog in verslag, in de openbaarheid natuurlijk, maar voor het raadsvoorstel voor 15 oktober van de Tourmalijn, met de aanvraag aan de gemeenteraad van Hillegom, om te vragen of zij het daarmee eens zijn, of zij daar krediet voor willen geven, dat wij daar een nieuwe school met woningbouw gaan realiseren.
0: Dus de beslissing is nog niet genomen?
1: De beslissing is zeker nog niet genomen.
0: En het ITK, die koepel, die heeft tegen u gezegd, die woningen erboven verkennen maar, wij zijn het er mee eens. En dan is de medezeggenschapsraad het er niet mee eens, en de docenten zouden het er ook niet mee eens zijn. Dat is ook raar.
1: Nou, we hebben heel veel avonden gehad om met ouders, met leraren. En het is niet zo dat niet iedereen dat iedereen er mee oneens zou zijn. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet het gevoel wat ik erbij heb. Natuurlijk zijn er kanttekeningen ook. Want mensen zijn wel bang. Het moet wel goed gebeuren. Hè? Het moet geen overlast over en weer zijn. Nee. Mensen die erboven wonen moeten geen overmatig overlast krijgen van de kinderen die dan wellicht buiten spelen. Nee. Maar goed, tegelijkertijd ga je naar boven school wonen en spelen de kinderen buiten. Maar daar is goed over nagedacht in het plan. Eerdere concepten, en dat was meer in de bebouwing, wat voor bebouwing zou je kunnen realiseren, hebben we al richting de omwonenden en de ouders gepresenteerd op informatieavonden, dat de woningen bijvoorbeeld richting de straat wonen. Dus dat betekent dat de woonkamer en aan de straatkant zit en niet aan de schoolpleinkant. Dus er wordt over nagedacht, ook in het ontwerp van een gebouw. Elke keer komen we wel een stapje verder, ze zijn er nog niet. Maar om daar ook rekening mee te houden, dat dat dus wel mogelijk kan zijn met woningbouw erboven.
0: Een flinke ruit in je slaapkamer die wel uitkijkt op...
1: Nou, tegenwoordig is het sowieso heel erg geluidsdicht hoor, wanneer er nieuwbouw wordt gepleegd en energiezuinig. Ja, en er zitten ook gewoon voordelen aan een gezamenlijk gebouw, want normaal gesproken heeft een school een bepaald budget voor een nieuwbouwlocatie. En nu is het zo dat er bijvoorbeeld bepaalde installaties gedeeld worden met de woningbouw erboven. Het dak wordt gedeeld met de woningbouw erboven. De fundering wordt gedeeld. Er zijn heel veel kosten die gezamenlijk gedragen worden. En daarmee is er ook wat meer ruimte in het project om ook wat identiteit aan de vrije school te geven.
0: De inspreker zei ook, de levensloop, hoe zeg je dat bij gebouwen? Bij een school is dat 15 jaar en bij woningen 100 jaar. Dus hoe ga je dat dan oplossen als straks die woningen vernieuwd moeten worden? Dat vond ik op zich nog wel een punt.
1: Nou, het is niet zo dat de scholen zomaar voor 50 jaar maar gebouwd worden. Deze staat er inderdaad iets langer dan 50 jaar. Dus dat, in deze heeft u gelijk. Maar er zijn ook scholen in Hillegom die al meer dan 100 jaar staan.
0: Okay.
1: En het is niet zo dat wij maar voor 50 jaar bouwen. We bouwen woningen en de scholen voor de toekomst. En niet maar voor de komende 20, 30 jaar. Nee, het moet wel langetermijn verhaal blijven.
0: Ja, en u luistert vooral naar de koepel, want daar zit u mee aan tafel. En worden die ouders er dan nog bij betrokken op de een of andere manier? Of is dat geen gesprekspartner voor u?
1: Met de drie partijen. Een STEC, de de scholenkoepel en de gemeente inderdaad. Dus met z'n drieën zijn we daar aan tafel. Dat is het, dat we veel meer aan tafel zitten. Maar dat betekent niet dat de ouders of leraren daar niks over te zeggen hebben. We hebben al meerdere malen avonden gehad waarbij we gesproken hebben met leraren. In januari was de eerste al. Gesproken met leraren, gesproken met ouders. Ook met omwonenden is gesproken. En die hebben gereageerd, adviezen uitgebracht ook. En dat hebben we proberen te verwerken. En dat gaan we terugkoppelen ook weer op 15 september. Want dan is er een nieuwe bijeenkomst. Dinsdag 15 september. In de Tourmalijn voor omwonenden en ouders en leraren. Om te kijken hoe ver we nu staan en welke stappen we nog kunnen gaan nemen.

0: dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens je nog een prettige dag.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het Congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
7: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
6: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Er staan wat dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. Zoals op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de

0: Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandberg.
5: Welkom bij Nieuwsboulevard. Eén keer in de 6 jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid, vooral op de langere termijn. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. Straks meerdere sprekers hierover. Hoog bezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noordwijkerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. Basisschool De Tourmalijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar daarboven komen woningen. En dat laatste vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
3: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
5: De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, Welzijn Teiling en de gemeentetijding heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teilingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teilingen, de gemeente Teilingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij Pro Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden. Het CDA Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg wil dat de gemeente meer werk maakt van voorzieningen voor de paardensport. Het CDA heeft vragen gesteld over de huisvesting van de burchtruiters en de staat van ruiterpaden. Volgens het CDA is er ondanks eerdere vragen, bij 2022, nog geen vaste oplossing voor de burchtruiters. De vereniging wil uitbreiden op de huidige locatie. Het CDA vraagt welke mogelijkheden het college hiervoor ziet en wanneer er duidelijkheid komt. En ook zouden sommige ruiterpaden door hoog gras en achterstallig onderhoud slecht begaanbaar zijn.

0: Eén keer in de zes jaar presenteert de Delta-commissaris een toekomstbeeld, vooral voor de lange termijn. Vanwege zeespiegelstijging, hete zomers en langdurige perioden met regen wordt de noodklok geluid. Zo kan zout zeewater diep onder de grond gaan stijgen en een bedreiging vormen voor de bollenteelt. In het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag 3 betrokkenen te gast zoetwater-expert Marjolein Mens, Maarten Prins van de Greenport Duin en Bollenstreek en bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout. Pennings reageert op de conclusie dat er over 20 jaar geen bollenteelt meer is.
1: Nou, ik vond het ook wel weer een, dat heb ik al eerder gezegd, een boute uitspraak. En we snappen wel de Delta-commissaris dat het een goede wake-up call geweest is. En we bestrijden ook niet zijn uitlatingen. En daar willen we wel graag om meewerken. Maar we vonden het wel een beetje, je sluit nooit een sector uit. En ik vond wel een beetje het gevoel dat we gisteren gelijk het putje ingingen. En daar ben ik niet zo blij mee.
2: Ja, of Maarten Prins heeft hij gewoon het reële scenario geschetst. Dat er geen houden aan is.
3: Nou, het is wat Simon zegt. Het is een goede wake-up call. Dit is overigens ook al eerder genoemd.
2: Een wake-up call voor wat?
3: Nou ja, om in beweging te gaan komen. Het Algemeenschap van Rijnland heeft het ook al eerder aangekondigd. En inderdaad, ik denk dat het zo is, als je met elkaar niks doet en gaat toekijken, ja, dan woon je over 20 jaar in een museum en zien er hele andere teelten uit. Ja. Maar het goede nieuws is, dit is al eerder onderkend en we zijn er inmiddels ook aan begonnen om hier in kaart te gaan brengen waar dit dan precies over gaat.
2: Ja.
3: Dan is de volgende vraag, wat kan je eraan doen?
2: Ja, nou dat komt later wel in het gesprek. Ja. Marjolein Mens, eerst zoetwater-expert. Eerst eens eventjes, wat is er aan de hand? Verzilting, zoetwater, geen bollen meer? Neem mij eens mee.
4: Ja, de berekeningen en scenario's die geven aan dat er vooral langs de kuststrook door zeespiegelstijging steeds meer verzilting uit de bodem, zeg maar, opkomt in de sloten. En dat betekent dus dat heel veel gebieden te maken krijgen in de toekomst.
2: Het zoutwater rukt op vanuit de kust landinwaarts.
4: Via de ondergrond. Dus ja. Het zoute water zit eigenlijk in het diepe grondwater. Ja. En door de drukverschil komt dat omhoog. En dat merk je als eerste in de sloten dicht langs de kust.
2: Ja.
4: En dat is eigenlijk in de hele kuststrook. Dus ook van Zeeland tot en met Groningen.
2: Ja, ja. En bent u ook zo somber zoals de Delta-commissaris? Dat hij zegt over 20 jaar is dus de bollenteelt niet meer mogelijk?
4: Ik denk dat de Delta-commissaris een boodschap heeft van het waterbeheer kan niet alles meer oplossen. En dat de Bollenstreek eigenlijk gebruikt wordt als illustratie van de veranderingen die ons te wachten staan. En dat we het niet alleen maar meer moeten zoeken in het waterbeheer lost het wel op, maar dat we ook die landgebruiksveranderingen moeten gaan onderzoeken.
2: Ja, want ik neem toch aan, het is eigenlijk een vraag voor jullie alle drie, maar goed, Maarten Prins, u houdt zich bezig met de innovatie. Dit kan toch niet als een verrassing komen dat hij dit zegt bijna, denk ik, als je dagelijks in die sector bezig
3: Klopt,
2: bent.
3: Klopt, dit komt niet als een verrassing. Ik werk nu 4 jaar in de Duin- en Bollenstreek. En toen ik 4 jaar geleden begon, toen werd hierover gesproken. En inmiddels zijn we inderdaad zover. En daar heeft deze droge zomer overigens ook aan bijgedragen. Van jongens, we gaan aan de slag. Dus er zijn inmiddels ook programma's. Er is morgen nog geen probleem, laat ik het zo zeggen. Maar je moet wel met elkaar aan de slag om het inzichtelijk te gaan krijgen. Ja. Wat gebeurt er nu precies en waar? En dan welke knoppen kan je draaien?
2: Ja, en Simon Pennings, bollenteler, merkt u al iets van die verandering? Of merk je daar in de praktijk helemaal niks van?
1: Nee, nog niet. We hebben natuurlijk wel een hele moeilijke zomer gehad. En dat kwam ook wel min of meer dat we eigenlijk tekort gebufferd hadden, zeg maar, in het begin van de zomer.
2: Tekort gebufferd?
1: Nou, zoetwater bufferen.
2: Oh ja.
1: En dat kwam, die droogte bleef eigenlijk maar aanhouden. We hebben bijna gewoon 4 maanden of 3 maanden niet echt de regen gehad. Dus ja, dat zag je natuurlijk al in andere waterschappen ook al vond dat plaats. En hier in de Bollenstreek hebben we dat ook gehad.
2: Maar goed, dit gaat specifiek over dat zoutwater wat er omhoog komt. Maar daar merkt u eigenlijk nog helemaal niks van.
1: Daar merken we helemaal niks van. Nee.
2: Gelooft u het wel dan, wat zo'n Delta-commissaris zegt?
1: Nou, ik weet wel dat er in die onderlagen zitten ook dikke kleilagen. En dus ja, dat ik denk nog niet 1, 2, 3 dat er doorheen gaat.
2: Nee.
1: Dus klei houdt dat altijd wel goed tegen. Hè? En dat weten we uit bodemonderzoek ook. Dus Ik heb maar de twijfels over. Ik laat me graag bijpraten over dit punt.
2: Nou ja, mevrouw Mens, misschien kunt u buurman wat wijzer maken. Is het echt zo erg als die voorstelt? Of houdt zo'n kleilaag dat tegen?
4: Ja, volgens mij hebben we goede modellen die ook die kleilagen meenemen, zeg maar, in de berekeningen. Mm-hmm. En het is toch echt wat die aangeven.
2: Ja.
4: Dat de concentraties in de sloten echt hoog gaan worden.
2: En waar leidt dat dan toe? Waar zorgt dat voor? Niet alleen bij de bollenteelt, maar gewoon even de hele landschap meenemend.
4: Ja, je zou er eigenlijk een kaart van kunnen maken, maar het is dus afhankelijk van hoe de ondergrond in elkaar zit en de afstand tot de zee. Ja. Maar of het tot een probleem leidt, is natuurlijk afhankelijk van welke gewassen er geteeld worden, welk landgebruik daar plaatsvindt.
2: Maar bijvoorbeeld bestaande natuur, gaat die ook echt veranderen daardoor?
4: Ik denk dat er ook plekken zijn waar de natuur zich zal moeten aanpassen aan de zoutere condities.
2: Ja. Ja. En moet de mens zich ook gaan aanpassen aan die veranderingen, denkt u? Oftewel, moeten de bollentelen zich ook echt gaan aanpassen?
4: Wij zijn er eigenlijk grofweg drie mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toekomst. Dat is faciliteren, zoals ze dat noemen. Dus het echt het natuurlijke denken van de Nederlander. Het water beheren, kan water aanvoeren en op de juiste plekken krijgen. Ja. Nou, dat is eindig, want het water is op een gegeven moment gewoon op. De tweede optie is het accommoderen, zoals ze dat noemen. Dus het aanpassen van de teelten, het aanpassen van het meer lokaal, zeg maar, de maatregelen treffen om meer water op te slaan, te bufferen, te hergebruiken. En als derde het echt transformeren. En wat wij proberen te doen is dat ook in de tijd te plaatsen. Dus dat we aangeven van wanneer kun je nog toe met faciliteren. Nou, dat houdt voor de Bollenstreek bijvoorbeeld tussen 2040 en 2060 houdt dat op met de huidige inrichting. Maar de overstap naar accommoderen en alle maatregelen die daarbij horen, zou nog het knikpunt verder naar achter kunnen schuiven. En het is denk ik heel belangrijk dat we dat soort dingen goed in kaart brengen en met elkaar aan tafel in de gebieden bespreken. En dat doen we dus ook samen met provincie Zuid-Holland.
2: Ja, of aan deze tafel, Maarten Prins. Welke van die drie opties zegt u van, nou, daar moeten we op inzetten, dit moeten we gaan doen?
3: Nou ja, inderdaad, je noemt het al, accommoderen. Dus we gaan in de komende tijd meten, samen met Salta, een organisatie die metingen gaat verrichten. Ja. Dus de modellen zeggen iets, maar wat zien we nu daadwerkelijk in de streek? Waar gaat dit gebeuren? Zien we daar ontwikkelingen in? Hoe groot is dit probleem? En inderdaad, dan ga je de scenario's op loslaten. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? Ja. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is ons handelingsperspectief? Wat kun je doen met andere teeltsystemen? We telen nu in de grond. Je zou soms ook zelfs buiten of los van de grond kunnen telen.
2: Of ga je los van de grond kunnen telen?
3: Ja, een heel leuk voorbeeld. Een aantal jaren geleden, dat ken je denk ik ook nog, dat project Bollencoaster, zijn hyacinten geteeld in gootjes. En dat is technisch is dat prima te doen. Dan heb je dus ook heel gericht, kan je voeding geven, water geven, noem het allemaal maar op. Dat was totaal niet rendabel. En in die gootjes, nou, plastic is natuurlijk ook niet goed voor het milieu. Nee. Dus het is puur vingeroefening geweest. We kunnen dit. Dan zou je zelfs in Den Haag hyacinten kunnen telen. Maar voorlopig gaan we dat nog niet doen. En dus is ook de vraag, met dit soort scenario's, wat gaan we uiteindelijk doen? Kan je resistentere tulparassen hebben die beter tegen zout kunnen?
2: Hoe kan dat, denk je?
3: Gaan we uiteindelijk lamsoort telen in de Bollenstreek? Of gaan we naar een ander teeltsysteem toe?
2: Ja, en als u die vraag eens moet beantwoorden, want ik zoek natuurlijk een beetje waar wat het meest reële toekomst is.
3: Ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat we echt de komende tijd dat gaan zien. Het zou mij niet verbazen als je inderdaad op de langere termijn gaat zien dat op bepaalde plekken, bepaalde teelten op de huidige manier sowieso dan niet meer kunnen. En dan kom je inderdaad op de vraag, andere gewassen, andere teeltmethoden. Wat kan je nog meer doen?
0: Andries Middag van Greenport Duinen en Bollenstreek was dat de laatste spreker. We moeten dus naar andere gewassen. Straks de reactie van Simon Pennings daarop.

0: Voor de plaat hoorde u het eerste gedeelte van een discussie over de Delta-commissaris die een toekomstbeeld heeft geschetst waar de Bollenstreek niet zo goed in uitkomt. Vanwege verzilting kan de bollenteelt in gevaar komen. Andries Middag zei voor de plaat dat we misschien moeten denken aan andere gewassen. U hoort bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout met een reactie op die stelling.
1: Ik ga liever dat rapport nog eens een keer goed van de Delta-commissaris bestuderen en dat goed analyseren. En ik denk dat wel de belangrijkste boodschap is om goed met elkaar in gesprek te blijven en naar die oplossingen te zoeken. Want wat Maarten aangeeft, dat vind ik wel, dat is wel een beetje houtje-touwtje werk eigenlijk. Dat is voor mij wel erg moeilijk. Dus,
2: maar wat vindt u precies houtje-touwtje werk dan?
1: Nou ja, om dat in bakjes en een leiding te telen en een gootje te telen, dat is allemaal. Ja, dat is echt wel een beetje op dit moment nog zeker ver van mijn bedshow.
2: Ja, maar er zitten hier ook twee mensen naast u die toch ook wel enig verstand van zaken hebben volgens mij. Die toch schetsen dat het niet meer wordt zoals het was of zoals het is.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar het is voor ons ook gewoon. Wij hadden dit ook niet in dit tijdstermijn gezien dat het zo snel zou gebeuren eigenlijk.
2: Ja. Het is een beetje overdonderd, heeft het.
1: Overdonderd ook. Maar wij denken ook wel, als je ziet wat er tegenwoordig mogelijk is met echte innovaties, dan zeg ik wel, ja, we hebben dan ook de tijd mee. Dus we zullen daar ook wat in moeten zoeken,
3: zeker.
1: En daar heb ik toch ook wel vertrouwen in. Ik heb al meer gezegd van, nou, dat gaat ons nooit lukken. En binnen een jaar, twee jaar is het eigenlijk gelukt, dan is het uitvoerbaar.
2: Ja. Komt luisteraar Willem is geraakt, zegt hij, door het nieuws over de bedreigingen voor de bollenteelt. Hij reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt, ik pleit voor stevig watermanagement. Laten we de tulpen redden met zoet wateropslag, zuinige irrigatie en sterkere rassen. We moeten voorkomen dat onze nationale bloem een museumstuk wordt. Nou, daar bent u wel eens, denk ik, meneer Pennings.
1: Ja, dat ben ik zeker.
2: Maar Marjolein Mens, zoetwater-expert. Ja, er wordt hoop gesproken over water. We gaan misschien een toekomst tegemoet waarin we keuzes moeten maken wat we nog wel schoon water geven en wat niet. Is dit, de bloementeelt, ook onderdeel van die discussie eigenlijk?
4: Ja, zeker. Dus we zien dat we in de toekomst gewoon minder water beschikbaar hebben dan alle watervraagjes bij elkaar.
2: Ja.
4: Als je dit op de standaard manier gaat proberen op te lossen met doorspoelen, dan krijg je, dan gaan we gewoon niet redden. Dus er zullen echt andere oplossingen moeten komen. En daar moeten we met elkaar goed onderzoek naar doen. En ook goed kijken naar de maatschappelijke kosten en baten daarvan.
2: En waar zit de bollenteelt in de hiërarchie of in de belangrijkheid van waar we zoet water aan moeten geven?
4: Dat is niet aan mij om die prioritering aan te brengen.
2: Maar u mag het gewoon vrij inbrengen hier. We willen als mens natuurlijk hebben ook water nodig, maar we willen ook andere dingen doen met water. Hoe belangrijk vinden we die bollenteelt dan? Is dat ook een vraag die speelt? Is dit meer een politieke vraag misschien? Of een investeringsvraag? Of?
4: Nou ja, dat is een vraag die er wel bij hoort. Dat zijn de keuzes inderdaad die we moeten maken. Waar willen we het zoete water wat we wel hebben? In welke gebieden en voor welke gebruik willen we dat reserveren?
3: Ja, dan is ook de vraag, is iemand een tulpenboer of een hyacinteboer of teler? Of wordt hij een waterboer? Dus heb je uiteindelijk ook een deel van je bedrijf, ben je daarmee bezig met waterberging? Wat doe je in een polder, een water overstort? Allemaal van dit soort zaken zou je met elkaar over na moeten denken.
2: Ja,
3: maar gastaanbouw is daar al wat verder in. Die hebben bassins en silo's. Dat is misschien ook een van de zaken waar je in de bollenteelt meer over na moet gaan denken.
2: Ja, of is dat dweilen met de kraan open? Is dat allemaal uitstel van executie?
3: Dat denk ik niet.
2: Oké. Nee. Simon Pennings?
1: Nou, ik vind dat je het ook breder moet trekken. Je hebt heel veel stakeholders. Je hebt industrieterreinen die zullen ook water moeten gaan bufferen. En wat ik net ook al zeg, dat bufferen is zo ontzettend belangrijk.
2: Ja.
1: En ik vind gewoon persoonlijk dat er gewoon heel veel water verkwist wordt. Verspeeld wordt.
2: Aan?
1: Nou ja, gewoon wat gewoon met een hevige regenbui eigenlijk gewoon heel snel in zee ingaat. En we zijn natuurlijk in Zuid-Holland eigenlijk alleen maar alles aan het volbouwen en met wegen aan neerleggen. En alles verdwijnt zo in de straatkolk. En ja, dan. En wij, ik heb altijd gezegd, wij hebben altijd gezegd, als sector bufferen wij ook heel veel water. We hebben veel land. Dat duurt 4-5 dagen voordat dat water in de sloot ligt. En dat is met al die verharding die we in Zuid-Holland hebben... en nog met 200.000 woningen te bouwen, wordt het alleen maar erger. Dus dat is natuurlijk ook een van de eerste uitspraken van meneer Van der Zanden geweest. Die zei, nou, geen bollen, maar dan gaan we bouwen.
2: Wie is dat, meneer Van der Zanden?
1: Dat is de dijkgraaf van Hoogheemraadschap.
2: Ja.
1: Dus daar trekken we ook goed mee op, laat dat duidelijk zijn. Die hebben echt heel veel voor ons gedaan deze zomer. Maar zo'n uitspraak, ja, dat werkt niet, want weet je, het is, dan ga je nog meer verharden en je gaat eigenlijk alles in het beton gieten. En dat is alleen maar sneller eigenlijk in het putje en daarna in zee.
2: Ja, ja. Maar als we dit dan allemaal meenemen, Maarten Prins, als u eens doorspoelt en de ogen dicht doet en 20 jaar in gedachten, 25 jaar doorspoelt, hoe ziet dat land er dan uit van Simon Pennings?
3: Ik denk dat je een combinatie gaat krijgen, dat je nog steeds dat open landschap zal hebben, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, want het is ja iconisch, je zegt het al. Ik denk dat we veel zuiniger weer met water omgaan. Hè? Precies wat je ook zegt, wateropslagsystemen. Dat we weerbaardere gewassen hebben. Misschien sommige dingen op andere plekken telen. En ik denk ook dat je ook als agrarische sector, juist omdat je zo'n grote grondbezitter bent, mm-hmm. ook een deel van de oplossing van vraagstukken kan zijn. Dat wordt vaak vergeten. Dus ben je probleemeigenaar? Of kan je er ook voor zorgen in de bredere welvaart om bij te dragen aan dit soort vraagstukken?
2: En wat moet Simon dan meer doen?
3: Nou, het begint in ieder geval met in beeld te krijgen, waar hebben we het over? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven? En dat kan Simon alleen doen. Maar ja. dat moet je veel breder bekijken. Dus dat moet je inderdaad, en jij zei het er net ook al, Marjolein, voor een streek bekijken. En iedere streek is daar uniek in. Ik zeg het ook wel eens anders. Die is eigenlijk nog niet aan de orde gekomen. We hebben het nu inderdaad over Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ja, op Texel, volledig omringd door zout water, worden ook gewassen geteeld. Dus blijkbaar kunnen we wel dingen.
2: Het kan.
3: Nou, ik zeg niet meteen dat de Texel-situatie hierop van toepassing is. Maar even ter illustratie, ik zie het nog niet zo somber in.
2: Ja. Simon Pennings, tot slot, u schetst het beeld van ja, ik heb het van mijn vader overgenomen en mijn dochters zijn daar ook enthousiast over. En uw neef zit erin. In hoeverre speelt dit emotioneel ook?
1: Nou ja, ik kwam me gisteravond wel echt aan, zoals hij dat zei. En dat persbericht ook.
2: De Delta-commissaris.
1: Ja, die Delta-commissaris. En ik vind, ja, dat was weer... Ja, wij laten ons gewoon niet in het putje schuiven. Dat gevoel kreeg ik wel. En wij trekken ook met provincie Zuid-Holland op.
2: Ja.
1: We trekken ook met de Hoogheemraadschap Rijnland goed op. We zijn bezig met de waterkalender om daar ook gewoon invulling aan te geven.
2: Ja.
1: Die provincie heeft ook echt een voortrekkersrol. En ja, en wij hebben altijd netjes onze waterschappen belasting betaald, zeg maar, de hele sector. Het is eigenlijk ook begonnen met agrariërs die dat Hoogheemraadschap allemaal opgezet hebben.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat het even niet, of dan is het even moeilijk. En dan gaan we, ja, nou, die bollen teelt maar weg. Nou, dat vond ik echt wel een beetje te kort door de bocht. En er is één ding, wij laten ons niet wegschuiven. Sorry, maar dat doen we niet.
2: Nou.
0: U hoort een discussie over de toekomst van de bollenteelt naar aanleiding van een rapport van de Delta-commissaris. Het was een discussie in het NPO 1 radioprogramma Dit is de Dag.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Familiebedrijf Van Dam Fiets uit Noord-Eckerhout heeft bij het 100-jarig bestaan het predicaat hofleverancier ontvangen. Commissaris van de Koning Wouter Kolff en burgemeester Bennett Snijders hebben de onderscheiding aan de familie Van Dam uitgereikt. Het bedrijf heeft sinds 1926 vanuit de Havenstraat een belangrijke rol in de lokale samenleving gespeeld. Inmiddels heeft vader Jan opvolgers in zijn zonen Joost en Thijs en zijn de derde en vierde generatie dus actief binnen de fietsenzaak. Een groot nest van Aziatische hoornaars is op landgoed Calorama in Noordwijk verwijderd nadat bewoners uit de Molenstraat het dier hebben gemeld. Een imker heeft de hoornaars gevolgd en zo het nest gevonden, 20 tot 30 meter hoog in een boom. Vier imkers hebben het nest met speciale apparatuur verwijderd. Bewoners hebben de gemeenteraad van Noordwijk gevraagd om inwoners beter te informeren daarover. Schaakclub De Uil heeft tijdens de Hillegomse feestweek in Hillegom de jaarlijkse simultaanwedstrijd gehouden. De drie beste jeugdspelers hebben het opgenomen tegen in totaal 21 tegenstanders. Jasper Scherps is de enige geweest die simultaangever Moanus heeft verslagen, terwijl Stijn en Guus Zwart al hun tegenstanders hebben verslagen. Ook de senioren hebben later gespeeld. De club heeft aangekondigd maandag weer met de competitie en schaakopleiding te beginnen. De politie en brandweer kregen dinsdagavond een melding van brand bij een portiekwoning aan de Daliastraat in Noordwijk. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed naar de straat. Bij aankomst bleek een geparkeerde motor in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De motor raakte door de brand wel beschadigd. De politie vermoedt dat de motor in brand is gestoken. Mogelijk houdt de brand verband met eerdere problemen over de parkeerplek waar de motor stond.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim 1 biljoen dollar vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken. Het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vanmorgen vrij normaal. Er staan nu wat langere files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 9 kilometer met een kwartier vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 met 10 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. Nu 3 kilometer file en je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdagochtend is het eerst nog frisjes en een graad of 10. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden op de meeste plaatsen is het droog. Boven zee komen enkele buien voor en mogelijk trekt een enkele bui over het kustgebied. Bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 16 graden. Donderdagmiddag blijft het zo goed als droog. Mogelijk komt aan de kust nog een lichte bui voor. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden. En omdat er weinig wind staat, is het best aangenaam. Donderdagavond verandert er weinig. Het blijft overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 tot 14 graden. En de wind wordt zwak en zuidelijk. Aan zee staat nog een matige zuidwestenwind. En is het enkele graden zachter. Tot zover het weerbericht.

0: Hoogbezoek dinsdag bij Van Dam Fietsen in Noord-Eckerhout. Het bedrijf bestaat 100 jaar, het familiebedrijf, en kreeg het predicaat hofleverancier uitgereikt. En daar is Jan Van Dam natuurlijk blij mee.
1: Het is iets om super trots op te zijn. Dat klopt, het is een mijlpaal.
2: En dat zo hier in de winkel, met onwijs veel mensen om u heen. Hoe voelde dat voor u?
1: Heel erg warm en heel indrukwekkend.
2: U gaf ook een speech en daarin benadrukte u ook heel erg dat u het niet alleen doet, hè?
1: Nee, zeker niet alleen. Die kan je ook niet alleen. Dan moet je een heel goed team voor je om je heen hebben. En dat kan je alleen maar door de gezellige werksfeer te creëren en gezellig met elkaar te hebben.
2: Het predicaat hofleverancier, dat krijg je natuurlijk niet alleen voor een hele goede winkel en goede kwaliteit, maar ook om vanwege de maatschappelijke inzet. En die werd ook heel erg benadrukt door de commissaris van de Koning en de burgemeester. Je bent zelfs reservist. Was u dat nou of is dat uw zoon?
1: Nee, reservist is mijn zoon. Ja. Ik heb zelf 30 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten.
2: Ja, ja.
1: Dus dat heb ik een hele lange periode volgehouden. En de laatste 4 jaar ben ik nog commandant geweest van brandweer Noordwijkerhout.
2: Ja. Nou, ik hoorde ook de carnavalsvereniging, volgens mij uw andere zoon. Maar ook andere maatschappelijke activiteiten hier in Noordwijkerhout. Dat belangrijk is voor het bedrijf dat jullie je daarvoor inzetten.
1: Ja, wij zijn een Noordwijkerhuisbedrijf en we steunen het Noordwijkerhuisverenigingsleven. Net zoals de voetbal of de Sanctuary Festival, de Carnavalsvereniging, de Oranjevereniging. Ja. Dat zijn allemaal Noordwijkerhuisverenigingen die wij mijn hart toedragen en die wij altijd zullen steunen.
2: Is dat nou ook een van de geheimen daarvan om een bedrijf zo lang runnende te houden?
1: Ja, ik denk dat het een beetje in mijn genen zit dat ik zo ben. Het gaat vanzelf. Ik ben een Noordwijkerhuiter en ik blijf een Noordwijkerhuiter. En ik ken Noordwijkerhuiter. Ik heb pas helaas, mijn vrouw is pas overleden. En wij hebben een condolence gehad. Nou, het stond heel Noordwijkerhuit kwam mij condoleren. Dat was zo hartverwarmend en bijzonder. Dat vanzelfsprekend geef je dat terug. En wat je geeft krijg je ook terug, hè? Dat is gewoon zo. Als je mensen iets geeft, dan liefde of warm hart, dan krijg je dat ook terug.
2: Nee, gelukkig is uw vrouw er toch nog een beetje bij. Ze was hier, in ieder geval haar kaartje stond hier op de hoek van de toonbank. Ja. Voelt dat dan ook voor u alsof ze er dan toch nog een beetje bij is?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ze is nog steeds, zeker in ons hart, maar ook in dit bedrijf is ze aanwezig. Dus ze hebben hier jaren geholpen en gesteund en gewerkt en verzorgd. Ja, vergeet je die zomaar.
2: De ceremonie is achter de rug. Hoe gaat u het nou vanavond nog een beetje vieren?
1: Ik ga straks naar achteren toe, maar naar familie, vrienden, bekenden. En ik ga met hun allemaal gezellig nakletsen en genieten van deze prachtige mooie dag.

0: basisschool De Tourmalijn in Hillegom krijgt een nieuw gebouw. Aan een plan wordt op dit moment gewerkt en in oktober buigt de gemeenteraad zich erover. Het wordt niet alleen een schoolgebouw, maar erboven komen woningen. En dat laatste, die woningen, vindt de medezeggenschapsraad een slecht idee. Ze spraken in tijdens de raadsvergadering. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: Nou, de inspreekster heeft zelf gezegd inderdaad van dat ze nog niet zomaar eens zijn met deze bebouwing. En vooral dat ze eigenlijk de rijdende trein wilde gaan stoppen. Hè. Dat was wat de inspreekster had ingesproken.
0: De procedure eigenlijk.
1: Voor de raadscommissie, exact. En er ligt onder een motie van de gemeenteraad van Hillegom van 2023... om te kijken naar, dan moest het college dan gaan onderzoeken, dat hebben we dus gedaan, of er woningbouw mogelijk was om combinatie met een nieuwe school neerzetten. Want er was dus wel behoefte, en dat zegt de medezeggenschapsraad zegt dat natuurlijk ook, er is wel behoefte aan een nieuwe school. Nou, gekeken inderdaad van wat is nou passend. Op deze locatie naast het park, het Elsboekerpark, is veel hoogbouw en dat is best passend stedenbouwkundig om daar ook woningbouw toe te voegen. Verkeerskundig zou dat ook moeten kunnen. En we hebben daar ook veelvuldig gesprekken gehad met STEC, de woningbouwcorporatie, en met ITK, en dat is de stichting die boven de Vrije School Tourmalijn hoort, het bestuur.
0: De koepel.
1: En de koepel, inderdaad. En de koepelorganisatie en STEC en de gemeente hebben met elkaar afgestemd dat we de intentie hebben om dit te gaan doen. Dus dat betekent woningbouw en een nieuwbouw van de school. Want ITK wil heel graag nieuwbouw van de school. En die vindt het een tot nu toe het project wel de stappen hoe we het doorlopen hebben, elke keer hele kleine stapjes. Dus dat betekent die rijdende trein gaat heel langzaam en is nog steeds te stoppen. Is het zo dat ITK ook blij is en STEC ook, dat we met elkaar zo'n project kunnen opstarten. En dat betekent inderdaad naar ons idee dat we woningbouw kunnen toevoegen. Want we hebben met z'n allen heel veel behoefte aan woningen. Maar tegelijkertijd ook, waar ook heel veel behoefte aan is, een nieuwe school neerzetten. En juist om STEC daarbij te betrekken als partner, en dat maar één partner te maken hebben inderdaad, is het ook niet zo dat een school in de VVE komt te zitten met allerlei eigenaren. Dat is dan de woningbouwcorporatie als enige. En ik denk dat we daar een heel mooi plan voor kunnen maken, want we zijn er nog niet. De gemeenteraad, we hebben vandaag in het college vastgesteld het raadsvoorstel voor, die komt nog in verslag, in de openbaarheid natuurlijk, maar voor het raadsvoorstel voor 15 oktober van de Tourmalijn, met de aanvraag aan de gemeenteraad van Hillegom om te vragen of zij het daarmee eens zijn, of zij daar krediet voor willen geven, dat wij daar een nieuwe school met woningbouw gaan realiseren.
0: Dus de beslissing is nog niet genomen?
1: De beslissing is zeker nog niet genomen.
0: En het ITK, die koepel, die heeft tegen u gezegd, die woningen erboven verkennen maar, wij zijn het er mee eens. En dan is de medezeggenschapsraad het er niet mee eens, en de docenten zouden het er ook niet mee eens zijn. Dat is ook raar.
1: Nou, we hebben heel veel avonden gehad om met ouders, met leraren. En het is niet zo dat niet iedereen dat iedereen er mee oneens zou zijn. Dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet het gevoel wat ik erbij heb. Natuurlijk zijn er kanttekeningen ook. Want mensen zijn wel bang. Het moet wel goed gebeuren. Hè? Het moet geen overlast over en weer zijn. Nee. Mensen die erboven wonen moeten geen overmatig overlast krijgen van de kinderen die er wellicht buiten spelen. Nee. Maar goed, tegelijkertijd ga je naar bovenschool wonen en spelen de kinderen buiten. Maar daar is goed over nagedacht in het plan. Eerdere concepten, en dat was meer in de bebouwing, wat voor bebouwing zou je kunnen realiseren, hebben we al richting de omwonenden en de ouders gepresenteerd op informatieavonden, dat de woningen bijvoorbeeld richting de straat wonen. Dus dat betekent dat de woonkamer en aan de straatkant zit en niet aan de schoolpleinkant. Dus er wordt over nagedacht, ook in het ontwerp van een gebouw. Elke keer komen we wel een stapje verder, ze zijn er nog niet. Maar om daar ook rekening mee te houden, dat dat dus wel mogelijk kan zijn met woningbouw erboven.
0: Een flinke ruit in je slaapkamer die wel uitkijkt op.
1: Nou, tegenwoordig is het sowieso heel erg geluidsdicht hoor, wanneer er nieuwbouw wordt gepleegd en energiezuinig. Ja, en er zitten ook gewoon voordelen aan een gezamenlijk gebouw. Want normaal gesproken heeft een school een bepaald budget voor een nieuwbouwlocatie. En nu is het zo dat er bijvoorbeeld bepaalde installaties gedeeld worden met de woningbouw erboven. Het dak wordt gedeeld met de woningbouw erboven. De fundering wordt gedeeld. Er zijn heel veel kosten die gezamenlijk gedragen worden. En daarmee is er ook wat meer ruimte in het project om ook wat identiteit aan de vrije school te geven.
0: De inspectie zei ook, de levensloop, hoe zeg je dat bij gebouwen? Bij een school is dat 50 jaar en bij woningen 100 jaar. Dus hoe ga je dat dan oplossen als straks die woningen vernieuwd moeten worden? Dat vond ik op zich nog wel een punt.
1: Nou, het is niet zo dat de scholen zomaar voor 50 jaar maar gebouwd worden. Deze staat er inderdaad iets langer dan 50 jaar. Dus dat, in deze heeft u gelijk. Maar er zijn ook scholen in Hillegom die al meer dan 100 jaar staan.
0: Okay.
1: En het is niet zo dat wij maar voor 50 jaar bouwen. We bouwen woningen en de scholen voor de toekomst. En niet maar voor de komende 20, 30 jaar. Nee, het moet wel langetermijn verhaal blijven.
0: Ja, en u luistert vooral naar de koepel, want daar zit u mee aan tafel. En worden die ouders er dan nog bij betrokken op de een of andere manier? Of is dat geen gesprekspartner voor u?
1: Met de drie partijen. De STEC, de de scholenkoepel en de gemeente inderdaad. Dus met z'n drieën zijn we daar aan tafel. Dat is het, dat we veel meer aan tafel zitten. Maar dat betekent niet dat de ouders of leraren daar niks over te zeggen hebben. We hebben al meerdere malen avonden gehad waarbij we gesproken hebben met leraren. In januari was de eerste al. Gesproken met leraren, gesproken met ouders. Ook met omwonenden is gesproken. En die hebben gereageerd, adviezen uitgebracht ook. En dat hebben we proberen te verwerken. En dat gaan we terugkoppelen ook weer op 15 september. Want dan is er een nieuwe bijeenkomst. Dinsdag 15 september. In de Tourmalijn voor omwonenden en ouders en leraren. Om te kijken hoe ver we nu staan en welke stappen we

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens je nog een prettige dag.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
9: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
8: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
10: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
8: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of

0: Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 7. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4 3 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor

0: mocht twijfelen aan de titel van deze plaat. Nou, ja, ze zeggen het misschien wel 100 keer in deze en dit nummer. 10cc was dat, daar openden we deze ochtendshow mee.
1: Wow, ochtendshow.
0: Ja, ja, precies.
1: Met Peter Venter.
0: Ja, geen Jan Berg. Die is een weekje vrij, maar je moet het met mij doen. En wat is het gezellig om weer eens even aan de andere kant van de radio te zitten. Hè, dat is genieten. Dankjewel Jan voor deze kans. En voor de luisteraars, nou, we hebben gewoon de gebruikelijke ingrediënten hoor. Wees niet bang. De agendaberichten heb ik weer voor je op een rijtje gezet. En dat zijn er heel wat, met ook al die oranjefeesten in de buurt. En we hebben natuurlijk de verjaardagen en vandaag de dag de bijzondere gebeurtenissen die er allemaal zijn. En ja, dat afgewisseld met de lekkerste muziek. En daarover gesproken, nou, dit is niet helemaal nieuw meer. Hij staat inmiddels al 11 weken in de top 40. Maar hij is gewoon zo lekker. Ik kan hem wel 100 keer per dag luisteren. Hier is Bruno Mars.

On My Soul van Bruno Mars. En toen was het geld ineens op en stopt hij er maar gewoon mee. Ja, dat kan ook, hè, maar wel een lekker nummer. En dan gaan we nou 46 jaar terug in de tijd met Diana.

0: 1980. En toen een grote hit geweest voor Diana Ross. Upside Down op deze 10
1: september 2026.
0: En we hebben natuurlijk wat jarigen voor jou op een rijtje gezet op deze 10 september. The day before, zullen we maar zeggen. Nou, we beginnen met Filippo Pozzato. En dat is een Italiaanse voormalige wielrenner die de nodige prijzen heeft gewonnen in zijn loopbaan. Hij wordt 45 jaar oud. En hij is geboren dus in 1981. En hij fietst niet meer, maar zijn bijnaam was Pipo. Misschien dat je hem dan kent. Ook de Braziliaanse oud-tennisser Gustavo Quintin is jarig. Hij wordt 50 jaar oud. En dan gaan we naar Nancy Kolen. De Nederlandse zangeres en televisiepresentatrice Nance. Zij is geboren in 1973 en nu 53 jaar oud. Dan Daphne Lammers. Zij is geboren in 1972, wordt 54 jaar oud. En ja, je kent haar waarschijnlijk wel als het gezicht van RTL Nieuws. Ze is een tijdje weg geweest, maar nou ja, ze is weer terug. En ja, dat blijft gewoon het gezicht van RTL Nieuws, zullen we maar zeggen. Dan ook jarig is de acteur Colin Firth. De Engelse acteur die we natuurlijk kennen van films als Love Actually en Bridget Jones' Diary. Waar hij ook nog een BAFTA voor zijn rol heeft gewonnen. En ook A Single Man en Pride and Prejudice. Dus ja, zo heeft hij heel erg veel op zijn naam staan. Een hele bekende acteur. En wie ook jarig is, dat is de vrouw van Debbie Petter. De vrouw van Joep van het Hek. En wat ik niet wist, is dat zij, voordat ze nieuwslezeres was, ook cabaretier is geweest. Dus ja, dat is nieuw voor mij. Of ze is dat daarna pas gaan doen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, nou ja, we kennen haar natuurlijk allemaal als het gezicht van het NOS-nieuws van verleden tijden. De Belgische actrice Lucienne van de Heuvel is ook jarig. Zij wordt 70 jaar. En Loes van de Heuvel kennen we van de FC De Kampioenen, waar ze 21 jaar lang Carmen Waterslagers heeft gespeeld. Nou, FC De Kampioenen is volgens mij ook nog in Nederland uitgezonden, als ik me niet vergis. En wie ook jarig is, dat is de gitarist van Aerosmith. En die hoor je al op de achtergrond. Joe Perry is dat. Nou, zij hebben echt massale hits gehad. Meer dan 20. En dit is er ook een van. Hier is Dream On. Volgens mij uit 1970, als ik me niet vergis. Een van de eerste hits die deze Amerikaanse rockband heeft gehad. Maar dat ga ik nog even goed voor je opzoeken.

Come On van Aerosmith en Joe Perry, de gitarist, is dus jarig. Hij wordt vandaag 76 jaar en ik heb het nog eventjes voor je nagezocht. Maar het was 1973 dat deze plaat uitkwam. Dus ja, en toen hadden ze al een paar hitjes gescoord. Miley Cyrus.

0: Agenda.
1: Miley Cyrus was dat met Angels Like You. En van al dat muzikale geweld gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal te doen is in en rond de Bollestreek. We hebben natuurlijk de najaarsfeesten sowieso in Voorhout en in Noordwijkerhout. Nou, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je op onze website van allerlei berichten vinden van de activiteiten en het programma natuurlijk bij de Oranje Verenigingen, ook van die plaatsen. Maar wat is er allemaal nog meer te doen? Nou, laten we eens kijken in Sassenheim. Daar is er een lezing over hormonen en vrouwengezondheid. Dat is allemaal in de bibliotheek van Sassenheim. En dat is vanavond. Het begint om 7 uur en het duurt tot 8:30. Er zijn wel kosten aan verbonden. Als je lid bent van de bibliotheek betaal je wat minder. Aanmelden, dat is verplicht. Het gaat over hoe hormonen invloed hebben op het welzijn van vrouwen. En veranderingen in de hormonen kunnen zorgen voor klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen, concentratieproblemen, veranderingen in de menstruatiecyclus. Nou, te veel om op te noemen. En tijdens de lezing Hormonen, levensfases en jouw verhaal geeft Christine Abink inzicht in de rol van hormonen tijdens de verschillende levensfasen. Nou, aanmelden kan via de bibliotheek bollestreek.nl. Dus doe dat nog eventjes gauw als je daarbij wilt zijn. Vanavond dus om 7 uur in de bibliotheek van Sassenheim. Dan blijven we even in Sassenheim, maar dan voor iets heel anders. Dat is in Theater Het Onderdak. Daar is de film over liefde, verlies en verbeelding. Hamnet, dat is de titel. Die film begint om 8:15. En ja, het doppelt je helemaal onder in het zinderende 16e eeuwse Engeland, waar de pest om zich heen grijpt. En genezeres Agnes en de jonge schrijver Will hun gezin proberen te beschermen. En hun leven draait om hun 3 kinderen. En tot een onvoorstelbaar verlies hen treft. Ja, dan wordt het een rouwe en een worsteling met woorden. Ja, die vinden langzaam een weg in de kunst. En zo ontvouwt zich het betoverende en aangrijpende ontstaan van een van Shakespeare's grootste werken, Hamlet. Nou, zoals gezegd, de film over liefde, verlies en de kracht van verbeelding. Dat alles dus in Het Onderdak in Sassenheim. Mocht je daar allemaal in geïnteresseerd zijn. Meer tips en agendaberichten vind je op onze website www.bollestreekomroep.nl/agenda. Hier is Toontje Lager.

0: toontje lager en zoveel te doen. En dat brengt ons aan het einde van het eerste deel van deze ochtendshow. Leuk dat je luistert. Blijf nog even hangen, want we zijn zo dadelijk weer terug. We schakelen zo over naar de nieuwsstudio van Bo voor het laatste lokale nieuws. En dan ben ik weer terug met het weer. En we hebben nog muziek van onder andere Hanson, Roxy Music en Lola Jong. Dus blijf luisteren. En graag tot zometeen.
1: Bo ochtendshow. Dit is Bo.
2: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, Welzijn Tijding en de gemeentetijding, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Wat brengt het weer met zich mee? Nou, het is eerst nog frisjes met in het binnenland zo'n beetje graad of 10. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden. Op de meeste plaatsen is het droog. Boven zee komen enkele buien voor. En mogelijk trekt er ook een enkele bui boven langs in het noordwestelijk kustgebied. En bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 16 graden. Nou, in de middag dan blijft het zo goed als droog. Mogelijk komt er aan de kust bij ons in het westen of noordwesten nog een lichte bui voor. Een stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best aangenaam. Vanavond dan verandert er weinig. Het blijft overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt geleidelijk naar zo'n 12 tot 14 graden. En de wind wordt zwak en zuidelijk. Bij ons kan er nog een matige zuidwestenwind staan en is het enkele graden zachter. Dan in de nacht dan blijft het nog een tijd droog. Het wordt zo'n 14 graden bij ons richting de zee. Vrijdag dan komen er in de ochtend vooral in het westen en noorden nog enkele buien voor. En is het bewolkt. In de middag trekt de zon met bewolking en wat regen oostwaarts. Dat gaat langzaam, maar in het westen dan schijnt later in de middag af en toe de zon en het wordt zo'n 20 graden. Zaterdag is het warmer dan de voorgaande dagen. Dan wordt het ook zo'n 20 graden. En datzelfde geldt eigenlijk voor zondag, behalve dat het dan erg bewolkt blijft. Dus dan komt er maar weinig zon om de hoek kijken. Maar ja, dan hebben we wel die lekkere 20 graden. Dus nog maar even niet klagen na al die herfstige dagen. Hier is Hanson.

0: Alex Warren samen met Ella Henderson en Carry You Home.
1: Bon Agenda.
0: Ik begon de show met te vertellen dat er heel wat in de streek te doen is. En ja, dat is ook echt zo. En de komende dagen staat het echt bol van de activiteiten. Zo is er op de 11e de eerste Dahlia Corso van de Bollenstreek. Ja, een bollencorso met allerlei verschillende versierde voertuigen. En dat begint aan de Meerlaan in Hillegom. De start is rond een uur of 3 op vrijdag 11 september. En ja, je kunt daar gewoon naartoe. Je hoeft je niet aan te melden. Gewoon lekker langs de kant kijken. En dan is het eerste Dahlia Corso van de Bollenstreek een feit. En dat is allemaal in samenwerking met de harddraverijvereniging Hillegom en omstreken. En de stichting Dahlia Mozaïeke Bollenstreek. Tot stand gekomen. En iedereen kan meedoen. Haal je fiets, skeltert, step, bakfiets of bolderkar uit de schuur en tover deze om tot een rijdend bloemkunstwerk. Ook verenigingen, scholen en bedrijven zijn van harte welkom. En voor deze eerste editie is plek van maximaal 50 deelnemers. En ja, ze starten bewust kleinschalig met grote ambities voor de toekomst. Nou, ga dat allemaal zien tussen 3 en 6 uur op vrijdag de 11e dus in Hillegom. En ook vrijdag de 11e, maar dat gaat door tot zondag 13 september. De Schippertjesdagen. Ja, in Warmond, dat nautische evenement wat elk jaar weer plaatsvindt met erfgoed en muziek. Dat is er ook. Het is de 34e editie. Ja, en wat kun je allemaal zien? Nostalgische sleepboten, opduwers, bakdekkers en ander varend erfgoed. Op en rond het water is van alles te beleven. Er is een nautische markt, een tentoonstelling van klassieke scheepsmotoren en een opduwwedstrijd en demonstratie. En er zijn rondvaarten met stoomsleepboot de Adelaar. En ook voor de kinderen zijn er talloze activiteiten, waaronder modelbootjes timmeren en er is muziek. En dan is er ook nog in Warmond Hoe klonk de wereld van Jan Steen. En dat is in de Protestantse kerk in Warmond op vrijdag 11 september. En dat begint om 8 uur 's avonds. Kaarten zijn €25. En ja, wat is het dan? Nou, het is een bijzonder concert waarin muziek en schilderkunst uit de 17e eeuw samensmelten. Terwijl de muziek klinkt die Jan Steen zelf gehoord zou kunnen hebben, worden zijn schilderijen getoond. En zo komt de wereld van de beroemde schilder op een verrassende manier tot leven. Dat dus allemaal om 8 uur in de Protestantse kerk in Warmond. En dan is het ook nog dit weekend, dat wil ik je ook niet even onthouden, is het Monumentendag, Open Monumentendag. Dus daar kun je ook nog allerlei activiteiten vinden bij ons op de website. En ja, kijk ook eventjes in je buurt, want ja, dat betekent dat je langs alle kanten allerlei monumenten kunt bezichtigen. En dat ook organisaties en instellingen hun deuren openen om daar een bezoek te brengen. Dat dus allemaal op 12 en soms ook op 13 september. Nou, alle informatie is terug te lezen op onze website www.bollenstreekomroep.nl. Here's Roxy Music, Dance Away. Laten we dat maar eens even gaan doen.

0: Roxy Music en het onmiskenbare geluid van Brian Ferry natuurlijk op deze plaat. Dance Away.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, we gaan naar de 10e september. En wat is dat voor een bijzondere dag? Nou, zo was er in 1961 een dodelijk ongeluk tijdens de Formule 1. 15 toeschouwers komen om het leven als graaf Wolfgang Berge von Trips verongelukt tijdens een Formule 1-wedstrijd van Italië. 15 toeschouwers maar liefst. Von Trips komt tijdens de race in aanraking met de Lotus van Jim Clark. En de Ferrari van Von Trips komt van de grond, waardoor hij uit de bolide wordt geslingerd en zelf ook sterft. Maar zijn Ferrari die landt in het publiek. Nou, dat is allemaal in 1961. En in 2001 was er bedrog bij weekendmiljonairs. Charles Ingram probeert door middel van bedrog de Britse versie van Weekend Millionaires te winnen. Hij begint op 9 september met zijn poging. En aangezien hij nogal succesvol is, moeten de opnames de volgende dag worden voortgezet. En al tijdens deze opnames vindt de presentator het opvallend dat Ingram het ene moment geen idee heeft wat het antwoord moet zijn op een vraag, terwijl hij het andere moment zeker weet wat het antwoord is. Nou, en als de band dan wordt nagekeken en beluisterd, blijken medespelers en Ingram's vrouw hem te helpen door middel van kuchen. Eén kuch staat voor A en zo gaat het verder. Het bedrag van £1 miljoen wordt daarmee niet aan deze Britse majoor uitgekeerd. En dan is er in 2007 nog de geboorte van een enige drieling in Nijmegen. Zij worden geboren. Ja, dat komt maar één keer op de 200 miljoen zwangerschappen voor. Luc, Niels en Wes de Braak. Zij werden dus op deze dag in 2007 geboren. En dan is het ook nog de geboortedag van Paul van Vliet. Hij werd geboren in 1935. En ook modeontwerper Karl Lagerfeld. Ja, ze zijn niet meer onder ons, maar ook zijn geboortedag is het. En hij werd in Hamburg in Duitsland geboren in 1933. Een hit van een tijdje geleden, maar wel lekker. Hier is Lola Young en Messi.

Lola Young, de Engelse zangeres en multi-instrumentalist. Want ze kan heel wat spelen. Ze werd in 2022 genomineerd voor een Brit Award. En ja, dit was haar Messi. Een mooie plaat, een grote hit van haar verleden jaar. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van de ochtendshow. Morgen dan is Corné de Vries er natuurlijk weer. Vanmiddag dan is er nog een lunchuurtje met Willem van Zuilen. En we hebben natuurlijk nog Nieuwsboulevard van 6 tot 7. Nou, de scholen zijn allemaal weer begonnen. Het is allemaal weer drukker. We zijn allemaal weer aan het werk. En misschien heb je er alweer genoeg van. En daar is deze plaat nou precies het hele goede remedie tegen. Dus mocht je een beetje balen van je school, nou, luister dan naar Supertramp. Een hele fijne dag nog. Doei.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, welzijntijding en de gemeentetijding, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De Buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in Sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, welzijn tijding en de gemeentetijding, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

to Brothers on the Fourth Floor op donderdagmiddag. Met Desiree. In een van de belangrijke hoofdrollen, vocale zanghoofdrol. En je komt straks nog een keer voorbij. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Ze heeft namelijk meegedaan met de beste zangers en ze heeft zo'n prachtige uitvoering gemaakt van een nummer van Yves Berendsen. Deze vrouw, hè, die je nu hoort. Goedemiddag trouwens, leuk dat je luistert op deze donderdagmiddag. Na 12 uurtje op de Omroep van de Wollensweek. En de dames in de hondensalon, ja, die komen straks ook nog voorbij. Tenminste, ze komen niet voorbij, maar daar gaan we nog wat voor draaien. Maar dat straks pas. Want we gaan er eerst eentje doen. Van Diego. Naar deze van de Two Brothers on the Fourth Floor uit de jaren 90. Gaan we door naar 2018. Hoe kan ik je hart bereiken? Heet het nummer. Geschreven door Manfred Jong en Elis. Diego. Of Homeroebal. Omdat het ook gezellig moet zijn. Om de radio aan te hebben. Op donderdagmiddag. Leuk dat je luistert. Als

gezelligheid kent geen tijd op de radio op donderdagmiddag. Het weekend komt alweer op de deur. Wij gingen vroeger, op donderdag gaan we toch vaak een borreltje doen, hè? We moeten alleen vrijdag nog werken, dat deden we gewoon. En misschien ga jij dat vanavond ook wel doen. En misschien heb je wel trek in een Malibu of zo. Dat zou zomaar kunnen. En die van de Leek en Sion West uit Leiden hebben daar een nummer op gemaakt. Moe van de Malibu, omdat het gezellig moet zijn op de radio. Deze blijft hangen, hè? Gezellig, mensen, hè? Ja, toch?

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

daar zit je vanavond nog te meuren en te zingen. Op weg naar een hitnotering. Dat is de mannen van Harderen. Andy van der Leek samen met John Zoet. En ze zijn nog lang niet moe van de Malibu. Nou, zo simpel is het. Nou, Lonneke. Dit vind jij leuk, hè? Bon Jovi. Speciaal voor Lonneke. In het honderdste Lonneke. Haal ik dat nou weer vandaan? Lonneke in het honderdste Lonneke. En ze is daar samen met Theresia natuurlijk. Vaste luisteraars op donderdagmiddag. Het Slippery When Wet album. Van Bon Jovi. Want it's dead or life. Prachtig.

Ja, van Lonneke in het onderste, Lonneke. Ik weet dat ze Bon Jovi leuk vindt. Samen daar aan het werk met Theresia. De akoestische uitvoering van Wanted Dead or Alive. In een programma waarin we muzikaal van de hak op de tak durven te springen. We gaan door met in mijn beleving een van de beste zangeressen van Nederland. Ja, ze is gecanceld door haar beste vriendinnen na het Jumbo-incident. Maar ze heeft zo'n goede single gemaakt. Echt zo goed. Vrienden en vriendinnen van de radio. Er mag gedanst worden trouwens. Er mag gedanst worden, ja. Op donderdagmiddag mag je gewoon dansen. Dit is Glennis, Grace en haar nieuwste prachtige.

Ja, prachtig. Glennis Grace. En haar nieuwste single. Ik zit met Theresia wel eens te appen over muziek en... Toen zei ik, ik weet wie de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor is. Hebben net natuurlijk gedraaid, zijn we mee begonnen. Maar ze heeft meegedaan met de beste zangers en heeft een nummer gedaan. Dat heet Zeilen op de Wind van Vandaag. Prachtige uitvoering. Yves Berensen deed hem voor zijn opa op zijn concert. Luister ook naar de tekst vooral. Luister en huiver. Zo mooi. Voor een kippenvel momentje hoor dit.

I got two brothers on the fourth floor. That's right. Prachtig dit hoor. Bijgestaan door de Marcel Visser Band, de live uitvoering uit de beste zangers. Ik heb gisteren ook gedraaid, toen riep ik ook, deze tekst snijdt hout. Zeilen op de wind van vandaag. We kennen allemaal Jeroen van Zelst, hè? Die heeft een hit gehad met Ladder naar de Hemel. Dan moest hij optreden op de Volendamse kermis. Toen is hij over die kermis heen gelopen met een ladder. Dan mochten ze allemaal even op die ladder gaan staan. Nou, heel leuk aangekleed had hij dat. Hij heeft wel een nieuwe single trouwens. Die gaan we draaien tot aan het nieuws van 12:30. Als hij tenminste in wil starten, want dan moet ik een bepaalde knop indrukken. En dat doe ik dan twee keer, dan stopt hij weer. Doe ik hem nog een keer indrukken, dan moet hij nu gaan lopen. Ja, daar hebben we hem. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Jeroen van Zelst, tot aan het nieuws.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De buurtsoos heeft aangekondigd vanaf 28 september ook een vestiging te openen in sporthal De Geest in Warmond. Het initiatief van We Share Care, welzijntijling en de gemeentetijling, heeft eenzame ouderen en mensen die weinig buiten komen een ontmoetingsplek te bieden als doel. Bezoekers kunnen er terecht voor een praatje, koffie of activiteiten die gratis zijn. De nieuwe locatie gaat op maandag en dinsdagmiddag de deuren openen. Bewoners van de gemeente Teylingen hebben weer de mogelijkheid om een gratis kerstboom voor hun buurt aan te vragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en woningbouwvereniging STEK hebben voor dit jaar 70 bomen beschikbaar gesteld om de saamhorigheid te vergroten. Bomen zijn 2 meter hoog, bedoeld voor een gezamenlijke plek in de buurt. Aanvragen kan via e-mail tot 2 november. De politieke partij ProNoordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over de verplichte inzet van beroepsverkeersregelaars bij evenementen in de gemeente Noordwijk. Volgens de partij heeft de nieuwe eis hoge extra kosten veroorzaakt voor verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties. De partij heeft gevraagd waarom bevoegde vrijwilligers niet altijd meer ingezet mogen worden en hoeveel organisaties hierdoor problemen ervaren. Ook heeft Pro gevraagd te onderzoeken of alle verplichte kosten vergoed kunnen worden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoe heet die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Duin!

gekkere gauw van Shalamar als eerste in deel 2 van 12 uur op deze donderdagmiddag. Het weekend komt eraan, we gaan een mooie nummer draaien. Jazeker. Dit is Miss Montreal. Met Sanne Hans natuurlijk. Dit is Groots.

Mooi, hè, dit? Nederlandstalige popmuziek. Sanne Hans en Miss Montreal. En groot. In de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille, elke werkdag maar weer. Tussen 12 en 1 uur op de oproep van de Bollenstreek. Ik wil even met je praten. Van gedachten wisselen. Over het vierde studioalbum. Van André Hazes senior. Verscheen in 1981. De LP heet Gewoon André. En elke muziekkenner heeft die kent die LP. En de meesten hebben hem ook in huis. Ik ook. En er staan 12 nummers op. Een beetje verliefd, zeg maar niets meer. Ik red me wel. Mijn concurrent, als ik jou vergeef, laat mij alleen. Neem me mee. De nacht is mijn leven. Bekijk het maar. Zij gelooft in mij. Het laatste rondje. Heb ik er 11 genoemd? Niet alle schommel op single, maar het zijn wel nummers die we allemaal kennen. Dat is het gek, hè? Dat is het rare ervan. En het nummer wat wij gaan draaien is ook nooit op single verschenen. Maar ik weet nog wel, ik draaide toen in het Vooronder in Rijnsburg. Dat was een jeugdzoon onder de gereformeerde kerk. Werd zaterdagavond gedanst. Jawel, werd gedanst. Maar er werd geen drank geschonken, alleen maar cola en shandy. Daar zat wel alcohol in. 0,1%. Van 8 tot 11 was dat open. En was ik samen met Willem van Klaver, Dick Oudwater, Henk Westra, Johan de Haan. Hebben we daar plaatjes gedraaid en ik draaide elke zaterdag. En ik weet nog wel, dit nummer draaide ik ook gewoon in het Vooronder en iedereen deed gewoon mee. Van het album Gewoon André 1981. Hazes is de basis. Dit is ook weer zo goed nummer. Oh. Het prachtige, voor mij geen slingers aan de wand in 12 uur.

Jacksons op de radio en shake your body down from the ground in 12 uurtje. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Katharina and the Waves. Prachtig ook dit. Love.

meestal pak je Walking on Sunshine. Maar dit is ook een mooie, toch? Van Katharina and the Waves. Op donderdagmiddag. In de muzikale mengelmoes. De muzikale ratatouille. En sommigen zeggen, het feestje op je radio. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Nou, zullen we nog eentje doen? Nederlandstalig dan? Laten we Nederlandstalig pakken, feentje. Ja, zo, dat zullen we dat dan maar gewoon doen. Zou u Mart Hoogkamer nog een keer doen? Natuurlijk doen we die nog een keer. Op weg naar de top van de nationale hitparade. Kroegen in de hemel!

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langerveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaald parkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment.

0: duurzame.com. De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Delta-commissaris Kover Daes verdacht dat veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland over ongeveer 2 decennia mogelijk niet meer verder zullen kunnen. De regeringsadviseur zal de regering adviseren over beleid waarmee Nederland tegen overstromingen beschermd moet blijven. Zijn verwachting zal daarmee een somber toekomstbeeld voor de bollenteelt schetsen. Bollenteler Simon Pennings zal er anders tegenaan kijken en verwacht dat het niet zo vaart zal lopen. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen wil op de stationslocatie in Voorhout 30 woningen bouwen. Het plan zal daarnaast ruimte bieden aan meer parkeerplaatsen en de kermis. Marlies Volte zal het voorstel als een redelijk compromis presenteren. Een meerderheid van de politiek zal woningbouw op de locatie steunen, terwijl vanuit de oppositie zal klinken op de gekozen invulling van het gebied. Bewoners van de gemeente Teylingen zullen opnieuw een gratis kerstboom voor hun buurt kunnen aanvragen. Wel zijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEK zullen dit jaar in totaal 70 bomen beschikbaar stellen. Met de actie zullen de organisaties de samengehorigheid in buurten willen vergroten. De gratis kerstbomen zullen ongeveer 2 meter hoog zijn en bewoners de mogelijkheid geven om samen iets feestelijks in hun buurt te organiseren.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poederkoten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom-de-Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg Oost en Valkenburg West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langeveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaald parkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar... geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder 10 minuten op onthoud. Dan naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland doe je er tussen Rotterdam Krooswijk en Rotterdam Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Delta-commissaris Kover Daes verdacht dat veel bollentelers in Noord- en Zuid-Holland over ongeveer 2 decennia mogelijk niet meer verder zullen kunnen. De regeringsadviseur zal de regering adviseren over beleid waarmee Nederland tegen overstromingen beschermd moet blijven. Zijn verwachting zal daarmee een somber toekomstbeeld voor de bollenteelt schetsen. Bollenteler Simon Pennings zal er anders tegenaan kijken en verwacht dat het niet zo vaart zal lopen. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen wil op de stationslocatie in Voorhout 30 woningen bouwen. Het plan zal daarnaast ruimte bieden aan meer parkeerplaatsen en de kermis. Marlies Volte zal het voorstel als een redelijk compromis presenteren. Een meerderheid van de politiek zal woningbouw op de locatie steunen, terwijl vanuit de oppositie zal klinken op de gekozen invulling van het gebied. Bewoners van de gemeente Teylingen zullen opnieuw een gratis kerstboom voor hun buurt kunnen aanvragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEC zullen dit jaar in totaal 70 bomen beschikbaar stellen. Met de actie zullen de organisaties de samengehorigheid in buurten willen vergroten. De gratis kerstbomen zullen ongeveer 2 meter hoog zijn en bewoners de mogelijkheid geven om samen iets feestelijks in hun buurt te organiseren.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio al her en der wat vertraging. Zo ben je een kwartiertje langer onderweg op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Komt door een kapotte auto bij Leidschendam 8 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie een klein kwartiertje vertraging. Diezelfde vertraging de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 3 kilometer file bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En een kwartiertje vertraging weer op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat ruim 100 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. Wel een aantal files die voor fikse vertraging zorgen. Bijvoorbeeld A4 Amsterdam-Rotterdam. Dik 20 minuten tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Langzaam rijden over 14 kilometer. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 10 kilometer file bij Harmelen. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A44 inmiddels vanuit Amsterdam naar Den Haag. Altijd nog langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. En op de N233 Hoek van Holland-Delft bij de aansluiting met de A4. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langeveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaalparkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 111 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 40 minuten als je tussen Zoeterwoude en Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein door 13 kilometer file heen gaat. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 20 minuten vertraging bij Harmelen. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda. File staat bij Rotterdam over Schie. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. En ook altijd nog 10 minuten vertraging als je over de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Het rijdt langzaam tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er nog in onze regio. Nog steeds weinig bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag. Wel een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje op onthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En 10 minuten vertraging nu op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Langzaam rijden bij Stompwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij de schietvereniging De Duinschutters tijdens een heftig kampioenschap vogelschieten. Gaat een nieuwe busbaan open in Valkenburg voor de toekomstige wijk Valkenhorst. Hoor je over de nieuwe 300 woningen die worden gebouwd in Hillegom. En zijn we bij 60-plus inwoners die kloot gaan gooien bij de feestweek Noordwijkerhout. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: De N206 bij Valkenburg is voor komend weekend opnieuw afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De weg is van vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot maandag 14 september om 6 uur 's ochtends in beide richtingen dicht voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De eerder geplaatste betonnen balken zijn daarbij stevig aan elkaar en aan de brug vastgemaakt. Verkeer richting Leiden is geadviseerd via Sassenheim en de A44. De politieke partij Helder heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk kritische vragen gesteld over de geplande aanpassing voor een mini-rotonde in Noordwijkerhout. De partij heeft gevraagd om voor de start van de werkzaamheden op 21 september opnieuw naar alternatieven te kijken. Helder heeft daarbij gewezen op de groei van landgoed in Den Houten en zorgen over fietsveiligheid. Ook heeft de partij gevraagd hoe het plan zich verhoudt tot een recente coalitieakkoord. Hulpdiensten hebben dinsdagavond in Katwijk een bejaarde man van een tak van muziekvereniging DVS aan de Nieuwe Duinweg gehaald. De politie had eerder al in het gebouw naar de vermiste man gezocht, maar hem toen niet gevonden. Leden van DVS hebben hem later op het dak aangetroffen en 112 gebeld. Ambulancemedewerkers hebben de man gekalmeerd, waarna de brandweer hem veilig naar beneden heeft gebracht. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

0: Bij de schietvereniging De Duinschutters aan de Duikzicht heeft donderdag volgezeten met ervaren en minder ervaren schieters. Bij dit jaarlijkse evenement komen mensen samen om punten te scoren voor allerlei prijzen. U hoort een reportage van Op de Schietbaan.
1: Kijk, niet zo heel hoog. Het zit vooral rond 4-5.
2: Als schutter zijn.
0: Is dit een goede score? Nee, Adriaan, jij bent hier dus ook de puntenteller. Hoe werkt dat?
3: In principe met de kaarten en geldvogel en de schuttersvogel schieten ze dus op kop, romp, vleugel, staart. Dus dat krijg je dan terug op je lijsten en dat verwerk ik dan wie de meeste punten heeft en wie de minste punten heeft. En als ze zeg maar nog een soort van ex-equo eindigen, dan hebben we nog een funkaart waar we dan kijken wie daar beter gepresteerd heeft. En die gaat dan voor. En dan hebben we nog een andere kaart. En dat is eigenlijk alleen van de allerbeste en de allerslechtste krijgt een prijsje.
0: Okay. Dus... En hoe hou je dat in de gaten? Moet iedereen zijn eigen blaadje inleveren? Is er een soort iets dat je het in de gaten houdt dat niemand iets stiekems doet?
3: Nee, er loopt altijd iemand hier van de schietvereniging rond en die zorgt dat alle kaarten weer bij mij terechtkomen. Waardoor het redelijk... Nou, het zijn allemaal volwassen mensen. Het gaat altijd gewoon netjes.
0: Nou, we zijn net begonnen. Het is al heel druk binnen. Kan je een beetje vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt?
4: Ja, het is inderdaad heel druk. We hebben meer deelnemers dan boven verwachting. We schieten in principe op een schuttersvogel. Waar dan 5 doelen op zit. En dan worden de punten bij elkaar opgeteld. Elk doel heeft een punt en een prijs. En daarbij krijgen we uiteindelijk een winnaar. En de winnaar krijgt een wisselbeker mee naar huis. Die is dan een jaar lang de schutterskoning, of bij de dames, de schutterskoningin van 2026. Ja. En het is met name heel druk, omdat we ook 32 dames hebben. Dat waren over het algemeen waren dat er eigenlijk maar 16, 18. Maar ja, blijkbaar een aantal vriendinnen, koppels, hebben het evenement gevonden. Ja, heel leuk. Ja,
0: is dit een actief evenement, iets wat sowieso vaak mensen trekt bij de feestweek?
4: Nou, het is wel een evenement waarbij heel veel vaste mensen, een koppeltje van een 60, 65 man, die doen eigenlijk al jaren mee. Vroeger stonden we buiten bij Van der Slot, hingen er echt vogels in een grote shovelbak. En nu moesten we naar binnen toe vanwege de vergunningen. En dan is het gauw wat druk. Dus we hebben ook een maximaal aantal. Het maximaal is gewoon 100 man. Meer kunnen we er eigenlijk niet kwijt. Want dan is het gewoon niet meer te doen. Omdat de baan... Het is normaal gesproken op maandag en donderdag een schietvereniging. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal regels en restricties. Daar heb je gewoon mee te maken. Er worden met karabijnen geschoten. Dus het zijn extra... extra gevaarlijke dingen. Dus dat zijn allemaal wetten waar je aan moet houden. Dus wij ook. En daarom kan het ook niet te druk worden. Ik had net uitgelegd dat we hadden natuurlijk de schutterskoning. Daarna hebben we nog een geldvogel met 4 doelen. En nog een funvogel met 3 doelen. Want ja, we moeten de mensen wel 2,5 uur bezighouden. Ja. Dat is wel de bedoeling. En het is wel zo dat er, zeg maar, tijdens het schieten wordt er ook geen alcohol gedronken. Het is anders als bij andere evenementen. Met name als betonknuppelen. Hier mag er was gedronken worden op het moment dat het evenement klaar is. Dus als de baan klaar is met schieten, dan mag men pas aan de alcohol, aan het biertje.
0: En hoe laat is dat?
4: Dat zal ergens rond tussen 11 en 12. Dat is, per baan is dat heel verschillend.

broken into two. Still I call it mad.

0: Na 2 jaar gaat de Airnet-buslijn Leiden-Katwijk open op 11 september. De buslijn is aangelegd voor de komst van de nieuwe wijk Valkenhorst. In het radioprogramma RTV Magazine hoor je een gesprek met Rogier Gerritsen, projectleider van de busbaan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, Rogier Gerritsen, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja. En nou, fijn dat het gelukt is. Het kostte wat moeite om de verbindingen tot stand te brengen, maar het is gelukt. Nou, laten we in ieder geval bekijken waar het over gaat. U bent projectleider van het busbaanproject. En u bent zelf vermoedelijk, als ik me goed kan dat voorstellen, u bent van de firma Boskalis. Klopt dat?
1: Nee, ik ben de projectleider van de provincie Zuid-Holland.
2: Ah, vanuit Zuid-Holland, natuurlijk. Want natuurlijk, de Zuid-Holland is denk ik een van de grotere financiers, hè, van het busbaanproject. Maar ik ben heel benieuwd wat u erover kunt vertellen, want het is een project geweest van ruim 2 jaar, meen ik me te kunnen herinneren.
1: Ja, klopt inderdaad. We zijn eigenlijk al 2 jaar met inderdaad Boskalis bezig om hier een busbaan te bouwen. Ik sta overigens nu ook op die busbaan in Katwijk bij de afrit Valkenburg-Oost. Omdat we vandaag een viaduct gaan bouwen over de N206. Dus er worden gigantische liggers ingehezen hier op dit moment. Ja, en die busbaan die loopt tussen Leiden en Katwijk. En daar kan de bus vanaf midden september, of vanaf 14 september eigenlijk, over gaan rijden. Want dan gaan we hem in gebruik nemen.
2: Ja, want dat in gebruik nemen, dat gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Dat is dan weer voor het weekend 11 september. Als alle werkzaamheden wat betreft de busbaan afgerond zijn, denk ik. En er is dus vrijdag ook een openingsplechtigheid. Kunt u wat vertellen wat er vrijdag allemaal gebeurt? Ik meen om 3 uur start het hele gebeuren, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben als projectorganisatie ook al gezien dat de afgelopen jaren best wat aan verkeersoverlast hebben veroorzaakt met alle wegafzettingen. Bijvoorbeeld op dit moment is ook de N206 dicht op ons. En we dachten, als die busbaan dan klaar is, dan gaan we ook een groot feest geven voor iedereen die in Katwijk daar wil komen. Ook natuurlijk voor de projectorganisatie zelf, maar ook voor alle Katwijkers. Dus wat we gaan doen op 11 september komende vrijdag is vanaf 3 uur 's middags hebben wij de busbaan ingericht als festivalterrein. Met een aantal foodtrucks waar mensen tegen een gereduceerd tarief iets kunnen nuttigen. We hebben allerlei vertier en vermaak voor jong en oud. Dus
2: ook voor kinderen, hè?
1: Ja, voor kinderen, maar ook voor ouderen die geïnteresseerd zijn in hoe werkt nou zo'n project. Zijn er 2 grote tenten waar mensen vertellen over hoe wij een viaduct ontwerpen en een busbaan ontwerpen. En dan staat onze archeoloog te vertellen over wat we in de grond hebben aangetroffen hier en wat we daarmee doen in zo'n project. Dus iedereen is welkom om daar te komen kijken en kan daar gratis naar binnen vanaf 3 uur. En we gaan om 4:15 ongeveer de busbaan dan ook officieel openen.
2: En dat zijn dan waarschijnlijk de verschillende mensen die erbij betrokken zijn van de... Wie zijn dat allemaal? Verschillende instanties, hè? Want zo'n busbaan, dat doe je niet zomaar in je eentje.
1: Nee, dat klopt. Het is een hele nauwe samenwerking met de gemeente Katwijk. Uiteraard, maar ook met de busvervoerder Qbus, met een ingenieursbureau. Royal Haskoning is dat, een aannemer van Boskalis. Dat zijn alle partijen die er jaren aan gewerkt hebben. En nou, die hebben daar heel erg hun best voor gedaan. Nu is het dan klaar. En vrijdag om ongeveer 4:15 komt dan de gedeputeerde van Zuid-Holland samen met de wethouder hier de busbaan openen. En dan gaat hij de maandag erop, 14 september, in gebruik genomen worden en rijdt iedereen voortaan met de bus over die busbaan in plaats van de N206.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Organisaties uit de bollensector hebben voor telers in de Bollenstreek een toolkit ontwikkeld om beter te communiceren met omwonenden, media en politiek. KNVB, Royal Entos, CNB, Hobaho en Keukenhof hebben daarvoor samengewerkt onder de naam Toekomst Bollenvak. De gereedschapskist heeft een gezamenlijk basisverhaal en praktische tips geboden voor het beantwoorden van kritische vragen, bijvoorbeeld over natuur. Ook hebben de organisaties voor 21 september een gratis webinar over de toolkit aangekondigd. Bewoners van de gemeente Teylingen zullen opnieuw een gratis kerstboom voor hun buurt kunnen aanvragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEC zullen dit jaar samen in totaal 70 bomen beschikbaar stellen. Met de actie zullen de organisaties de samenhorigheid in buurten willen vergroten. Gratis kerstbomen zullen ongeveer 2 meter hoog zijn en bewoners de mogelijkheid geven om samen iets feestelijks in hun buurt te organiseren. De gemeenteraad van Katwijk zal woensdag 16 september een extra vergadering houden over de toekomst van de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Tijdens de bijeenkomst zullen ruim 800 zienswijzen worden behandeld en zullen inwoners kunnen inspreken. En veel belangstelling zal op donderdag 17 september een extra vergadering volgen. Raadsleden zullen op 24 september hun vragen stellen, waarna de gemeenteraad op 1 oktober een bindend advies zal geven over de komst van de fabriek.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file nog in onze regio. Nog steeds geen bijzonderheden. A4 Amsterdam-Rotterdam. Altijd nog 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Rijswijk, Plaspoel, Polder. Maar met z'n allen rijdt het behoorlijk door hoor. Want de vertraging is een kwartier. 10 minuutjes op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Delshaven. En ook de file op de A44 staat er nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Je ziet 2 kilometer bij Wassenaar Centrum. Kleine 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint bewolkt en er valt af en toe regen. De kans op neerslag ligt rond 60%. Vooral in de ochtend kan het enige tijd regenen. Terwijl later op de dag ook drogere perioden voorkomen. Vrijdagmiddag blijft veel bewolking aanwezig en plaatselijk valt nog wat regen. De maximumtemperatuur komt rond 19 graden uit. De wind waait matig uit het westen met langs de kust tijdelijk wat meer wind. Vrijdagavond komen er geleidelijk opklaringen. De meeste plaatsen blijven dan droog. De wind draait naar het noordwesten en is aan zee matig, terwijl landinwaarts weinig wind staat.

0: Het is een lang gekoesterde wens in Hillegom, op de plek van de matrassenfabriek Draka, woningen bouwen. Het staat nu prominent op de politieke agenda en er wordt geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar ruim 300 woningen. De ontwikkeling lijkt opeens razendsnel te gaan. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: We zijn al vanaf 2008 heeft de gemeenteraad de wens dat daar woningbouw komt.
2: Dus maar er gebeurt nooit.
1: Nee, maar razendsnel wil ik het niet noemen. Hè.
2: Okay.
1: Dus dat is.
2: Alles in perspectief.
1: Daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar het is wel zo dat we als college wel heel graag willen. En de gemeenteraad van Hillegom wil het ook heel graag. Hè. Er is geen tegenstand. De gemeenteraad wil heel graag dat daar woningbouw komt. Dus daar doen we ook alles aan. Samen met de eigenaar van het terrein. Om daar ook woningbouw te gaan plegen.
2: Maar dat heeft het een beetje in gang gezet, toch? Dat er een nieuwe eigenaar is van de grond?
1: Die heeft er dus heel hard aan getrokken inderdaad. En daarmee gaan we dus inderdaad in zee om te kijken wat voor woningbouw we daar kunnen plegen. Dat betekent niet dat de strijd gelopen is. Hè. We hebben nu aan de gemeenteraad een projectbudget gevraagd. Normaal gesproken deden we dat altijd uit lopende budgetten. Maar we hebben juist om de gemeenteraad meer in positie te brengen een apart projectbudget per plan tegenwoordig als aanvraag. En dat komt eigenlijk ook omdat we bij de heroverwegingen van 2026 voor de ravijnjaar 2027. Om daarin alvast structureel geld weg te halen en incidenteel geld, dus per plan, gewoon geld te vragen aan de gemeenteraad.
2: Ja, 420.000 euro om een plan te maken waar u dus de gemeenteraad vroegtijdig bij betrekt. Ja. En normaal zeg je tegen een projectontwikkelaar, nou, kom maar met je plan, maar nu gaat dat dan anders?
1: Nee, normaal gesproken is dat ook zo. Dan vragen we nu expliciet een projectbudget aan, ook omdat het een heel groot plan is. Maar daarna, wanneer de plannen gereed zijn, moet dit worden verrekend in de anterieure overeenkomst. Dus dat betekent dat geld is een soort voorschot. Wanneer de woningbouw komt, moet dat geld ook weer terug naar de gemeente.
2: Wat ik me afvroeg, dit is in gang gezet door een principes verzoek of een soort van verzoek van de grondeigenaar, dat is een nieuwe. Maar dat Draka zit gewoon op die grond, dat is een huurder. Die zegt toch niet van, joh, goed idee, ik peer hem. Zo werkt het toch niet? De huurders hebben toch altijd bescherming, ook industrieën neem ik aan?
1: Zeker, lopende huurcontracten moeten natuurlijk gewoon gerespecteerd worden. Maar dat betekent niet dat huurcontracten niet aflopen. En het is ook niet zo dat er morgen woningen staan natuurlijk. Dus die winstwaarschuwing wil ik wel alvast geven. Maar het betekent wel dat we stappen willen nemen inderdaad. Voor als het huurcontract afloopt, dat we eigenlijk gewoon door kunnen zetten. En kunnen slopen en daar meteen nieuwbouwwoningen neer kunnen gaan zetten.
2: En weet u wanneer dat huurcontract afloopt?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Dat is ook niet mijn. Ik ben geen projectontwikkelaar.
2: Dat is niet officieel in portefeuille. Draka is natuurlijk een lang gekoesterde wens. Maar de provincie loopt dwars. Want die zegt, ja, industrie, als jullie dat daar weghalen, moet je een ander plekje aanwijzen waar wel weer industrie kan komen. Ja. Hoe bent u met de provincie? Zijn die al kort?
1: Het is nog geen gelopen race met de provincie. Maar het betekent ook niet dat we de akkoorden van de provincie zomaar nodig zouden moeten hebben. Hoor. Want het is een binnenstedelijk project. In ons omgevingsplan, buitengebied Zanderij heet het omgevingsplan, is dit al aangewezen eerder als zijn de binnenstedelijke woningbouwlocatie. En daar heeft de provincie het verleden al ooit een keer akkoord opgegeven op dat omgevingsplan. Dus dat betekent naar ons inziens dat we niet zomaar voor alles naar de provincie hoeven op dit plan.
2: Oké, maar het ligt wel bij de provincie toch om te vragen hoe ze erover
1: We zijn altijd in goed overleg met de provincie, hè? Dat is zeker waar. Dus dat betekent inderdaad dat we natuurlijk elke stap gewoon netjes richting de provincie gaan. Maar het is niet zo dat de provincie, als zij het niet willen, dat zomaar tegen zouden willen houden. We willen gewoon liefst op goede voet met de provincie natuurlijk verder gaan. Maar we willen natuurlijk ook heel graag op deze locatie, wat echt een lang gekoesterde wens is, woningbouw realiseren.
2: Ja, 420.000 euro om dat plan uit te denken. De gemeenteraad moet er officieel nog een definitieve beslissing over nemen. Als dat gebeurt, wanneer krijgen we dan een volgende stap? Krijgen we dan al tekeningen? Wat zou een volgende stap kunnen zijn?
1: Nou, de volgende stap inderdaad is dat er een plan wordt gemaakt van wat kan er ruimtelijk daar op die locatie. Hè? Hoeveel woningen kunnen daar überhaupt komen? Wat is ook wenselijk vanuit de gemeente? Wat is wenselijk vanuit de ontwikkelaar? Nou ja, die belangen zijn natuurlijk wel eens tegenstrijdig. Dus dit zijn echt de eerste stapjes. En vandaar dus inderdaad dat krediet wat er ook gevraagd wordt. Het is best wel een lang en groot project. Dus er gaan best wel veel uren in zitten.
2: Ja, je kan best wel veel huizen kwijt. Want tegen een voetbalveld kan je ook 4 hoog bouwen, toch? Bij wijze van spreken.
1: Dat zou kunnen, maar ruimtelijk gezien, ja, het is één. Het is dus niet mijn project. Hè? Dus daar weet ik even niet de ins en outs van. Ik weet wel, want aangezien ik wethouder woningbouw wel ben, dat hij nu voor 300 tot 350 woningen ingepland staat bij ons op de woningbouwkalender. Maar dat betekent niet dat het is.
0: De gemeenteraad heeft het vorige week besproken, maar tijdens de komende raadsvergadering moet ze nog akkoord gaan met onderzoeksgeld. Dat gebeurt op 24 september.

0: ik zeg ciao.
1: Bij de Noordwijkse Houtse Feestweek heeft de 60PLUS-commissie in Puikendam verschillende activiteiten georganiseerd voor inwoners van 60 jaar en ouder. Op het programma stonden onder meer klootgooien, sjoelen en een gezamenlijke lunch en bingo. U hoort vanaf het klootgooienplein.
2: We gaan het tempo eventjes opvoeren zo meteen. We hebben ook nog een, dat komt zo meteen, hè? Dat. Wat is dit? Ja, je,
3: dat is gewoon onze aanmelding.
2: Dat is jullie aanmelding.
4: Je moet bij dat tweede lintje moet je staan. En dan pak je een kei. En dan moet je mikken op die dobbelsteen, bovenop die stenen. En als die dobbelsteen rolt, rolt hij op een nummer. Van, nou ja, zeg maar 5 of 1. En dan tellen ze die punten op. Met, gelijk met die stenen die ook omgerold zijn.
1: En waarom is dit leuker dan sjoelen?
5: Nou, hier kun je lekker gooien. Iemand lekker voor zijn kloten gooien.
1: Het spel heet klootgooien.
5: Mag dat niet.
1: Hebben jullie al eerder meegedaan?
5: Ja, al 10 jaar.
2: Eens even kijken.
1: Het leuke is het gooien.
5: Het is heel leuk. En met elkaar, met vriendinnen. Met vriendinnen en zo en alles. Het is altijd leuk iets doen met vriendinnen, toch?
1: Ja. Kan u een beetje gooien?
5: Als de beste.
1: Denk je dat u in de prijzen gaat vallen?
5: Nee, zeker niet.
1: Harry Jansen, voorzitter van de 60PLUS-commissie. We zijn op dit moment bij...
6: Puikendam. We noemen dit nu Piel Arena. We hebben een aantal evenementjes hier ook. Dat is de klootgooien en het sjoelen. En dan tussen de middag hebben we de lunch en smiddags hebben we de bingo.
1: Jij bent van de 60PLUS-vereniging. Waar moet je een beetje rekening mee houden als je activiteiten voor 60PLUS doet?
6: De 60PLUS-commissie doet een aantal evenementen. Bij Munnekewei doen we de muzikale ochtend. Daar houden we rekening mee dat we niet te harde muziek hebben voor de bewoners daar. Minder prikkels. En dit is gewoon, gewoon een leuk evenement. En er mag muziek bij. Er mag gekke plaat verkocht worden. En de presentatie is hartstikke leuk. Dus elke doelgroep proberen we zo te bedienen.
1: Ja. Zijn het alleen maar mensen van Puikendam of ook van andere plekken uit Noordwijkerhout?
6: Vanuit heel Noordwijkerhout. Het is niet specifiek voor Puikendam.
1: Ja. En wat voor spellen zijn er vandaag te doen?
6: Wij hebben hier dus klootgooien en sjoelen. En 's middags de bingo. En verder in het dorp zijn andere evenementen. She

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
8: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
7: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
5: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
7: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
5: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Lach, Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
5: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
4: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van de Bollensteek Omroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Aaron Owens met Your American Flag. Ja, en wat kunnen we vanavond nog meer verwachten? Nou, artiesten als Laurie King en Paul Garrick, maar ook Mexican Joe Walker, Ella Langway en Mo Pitney, maar ook de Tumbleweeds. Nu eerst een nieuw album van Bertolf, die pas is uitgebracht, Blue Finger Volume 2. Een groot gedeelte van dat album is opgenomen in Nashville en we zijn benieuwd naar wat er van terecht is gekomen. Love So Well.

Dat was Stop Me van Buddy Miller samen met Leanne Womack. En dat komt van het nieuwe album van Buddy Miller. En dan gaan we naar de groep Admiral Radio. Dat is een folk-Americana groep uit South Carolina. En ze hebben de naam van de groep gehaald van hun oude radio die ze thuis nog hebben. Zo'n oude houten radio uit 1941. Het is een man en een vrouw en ze hebben onlangs toch ook nog een award gewonnen. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, Heirloom. En daarvan draaien we nu de vijfde track. En het gaat over, ja, het leven is een puzzel. Life is a puzzle.

Dat was weer onze gospel van deze week. En die was van Laurie King. I Choose to Trust You. En dan krijgen we Paul Garrick. Met een nummer wat we allemaal wel kennen. Always on My Mind.

Je doet allerlei beloften en je probeert het ook allemaal na te komen, maar het lukt niet altijd. Dit was Michael McMillan met Just a Fate I'm Going Through. En dan krijgen we de Mexican Joe Walker met Loving You Is Like Coming Home.

Dat was een nummer van het album Hangover van Ella Langley met You Look Like You Love Me. En dat is een artiest die op het ogenblik echt heel veel succes heeft in Amerika. En dan krijgen we Rick Ryman met Bottle Up.

Dat was Come Do A Little Live van Mo Pitney. En dat vinden we op het album Behind the Guitar. En dan krijgen we een hele jonge groep, Tumbleweeds. Een van hun eerste albums, Sweet Memories. En we horen ook een hele jonge Ruud Hermans met Hickory Wind. MUZIEK

Naar aanleiding van de aandacht die ik vorige week heb besteed aan Dolly Parton, werd ik gevraagd of ik ook wat nummers van het trio wilde draaien van Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt. En dit was Wild Flowers. En ik heb er nog één. To Know Him is To Love Him.

gaan even uit voor de boodschappen en het nieuws. En we komen het tweede uur terug met Hank Williams Jr. en Senior. Met My Son Calls Another Man Daddy.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
6: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
5: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. de AI-receptionist die nooit slaapt.
12: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
11: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11. U weet het. Country Festival met Bart van der Pol.

Dat waren vader en zoon Hank Williams met My Son Calls Another Man Daddy. En het staat op het album Father and Son Again. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan verder met The Browns. Een nummer van het album Family Bible. Dit is Life's Railway to Heaven.

Dat was niemand minder dan Jim Reeves met Welcome to My World van het album Worldwide Hits. En dan krijgen we Alan Jackson met de titelsong van het album When Somebody Loves You.

Secret Love is in allerlei uitvoeringen van allerlei artiesten. Maar dit was de uitvoering van Loretta Lynn. En dat staat op haar album Full Circle. En dan krijgen we het album High Tech Redneck van George Jones. En daarvan heb ik uitgekozen Forever's Here to Stay.

Dat was For the Good Time van Kris Kristofferson. En dan krijgen we ook nog eens een keer, en die hebben we al een hele tijd niet gehoord, Jack Green. Van zijn album Precious Memories is dit Statue of a Fool.

0: Hi, folks. I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
1: Het eerste nummer in het akoestisch blok is een nieuwe single van Shelton & Williams, Highway 11.

Dat was de gitaarsong van de Appalachian Smoke. En dat staat op het album Running from the Moon. En dan krijgen we ook weer een nieuwe single. En die is van Scott Strickland. Dit is Living in Yesterday.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

Dat was de nieuwe single van Daly en Vincent, I'll Keep Going. De volgende single is van Angel Castilla Jr. en die heeft als titel Camp Mystic. En daar moet ik even wat anders over vertellen. Camp Mystic is een christelijk meisjeszomerkamp dat al 100 jaar bestaat. Het is gelegen langs de Guadalupe-rivier in Kerr County in Texas. Het kamp werd zwaar beschadigd bij overstromingen in Centraal Texas in juli 2025, waarbij 28 mensen uit het kamp stierven. Al in juli 1932 kreeg het kamp al een flitsvloed die verschillende hutten wegspoelde, maar er waren geen dodelijke slachtoffers. Ook in 1978 werd het kamp getroffen door overstromingen van de rivier de Guadalupe. Het kamp kreeg in 1984 ook opnieuw te maken met overstromingen. En nu was het dus in 2025 weer raak. Op de 4 juli, de Nationale Dag in de Verenigde Staten, heeft het National Weather Service in San Antonio een overstromingswaarschuwing uitgegeven voor Kerr County, Texas. Om 4 uur begonnen de flitsoverstromingen in Kerr County en de rivier steeg bijna 8 meter in 45 minuten. De kampdirecteur heeft om 14 minuten over 12 een flash vloedwaarschuwing gekregen, maar pas rond 2:30 begonnen met evacuaties. Meer dan een uur later. Toen de Guadalupe camping overstroomde, schuilden kampeerders in hutten, een recreatiehal en op nabijgelegen heuveltoppen. 28 mensen stierven bij de overstromingen. 25 kampeerders van 8 tot 10 jaar, 2 counselors van 18 en 19 jaar en de directeur. De infrastructuur van het kamp was zwaar beschadigd. Het poortgebouw van het kamp en een opslaggebouw werden verwoest. Per 6 februari 2026 waren alle lichamen op 1 na teruggevonden. Deze ramp is voor Angel Castillo aanleiding geweest om een song te schrijven die het leed van een moeder beschrijft. Camp Mystic.

Dat was weer onze windmill aandachtschijf van deze maand van Kirsten Alting. What God is Doing. Natuurlijk ook nog een nummer van het album van Rhonda Vincent, A Possibility, onze cd van de maand. En dit is Any Other Color Than Blue.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werden verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Start de motor! motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.